Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Zullen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. En een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze er bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen en we moeten goed wakker zijn, want ons eerste onderwerp gaat over wandelen.
5: Oh, leuk.
4: Ik moest meteen aan jou denken.
5: Ja.
4: Ja, heb jij Nijmegen nog een beetje in de benen?
5: En nee, al lang niet meer.
4: Nog genoeg getraind om Zeewolde te doen, de ZTZ-tocht?
5: Dat hangt een beetje van de afstanden af, Leo. Want je hebt, zeg ik uit mijn hoofd, 25 kilometer.
4: Ja.
5: 55, 80 en 110 zelfs.
4: Ja, die laatste is, dan sla je nacht over. Ga je dat jezelf aandoen?
5: Nou ja, je loopt de hele nacht door.
4: Ja. Dus, dan moet je wakker blijven.
5: Nou, dat ga ik mezelf niet aandoen.
4: Nee, respect
5: voor de mensen die dat kunnen, hoor. Want
4: zeker.
5: 110 kilometer achter elkaar lopen? Nou, petje af. Zeker weten.
4: We gaan straks even bellen.
5: En dat begint vrijdag, hè, geloof ik.
4: Ja, vrijdag begint dat. En we gaan zo bellen met de organisatie. Of er al genoeg belangstelling is. Dat er nog mensen bij kunnen. Ja. Enzovoort, enzovoort.
5: Anders meld jij je aan.
4: Ja, voor de 25.
5: Ja.
4: Op de fiets.
5: Oh, op de fiets. Ja.
4: Ja, ik ben een fietsman, hè, dat weet je.
5: En verder hebben we het over LTO Noord. Want ja, die vindt natuurlijk ook wat van de plannen die gisteren zijn gepresenteerd met Prinsjesdag. Ja, zijn ze er blij mee of niet? Dat hoor je zo meteen van LTO Noord.

0: ja, Harry Styles, Late Night Talking. Dan moet ik meteen aan ons volgende onderwerp denken. Beetje pratend door de nacht heen.
1: Wandelen door de natuur van Zeewolde. Ja, komende vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Z tot Z-tocht. Je kunt je inschrijven voor 110 kilometer, 80, 55 en 25.
0: Alsjeblieft zeg, heel wat kilometers die afgelegd gaan worden. We praten erover met Stephanie Smit van de organisatie van die Z tot Z-tocht. Stephanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is een, wij noemen het die aantal kilometers. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Vooral over die langste afstand natuurlijk. Maar er zijn nieuwe routes, hè?
2: Klopt, ja. Vorig jaar liepen wij nog twee keer eenzelfde lusje van 55 kilometer. En dit jaar zijn we eigenlijk terug wat meer naar de originele route. En dat zijn 110 unieke kilometers door Zeewolde.
0: Ja, een stuk veel leuker in plaats van twee keer hetzelfde rondje.
2: Nou, de meningen zijn verdeeld, maar wij denken dat het leuker is. Ja.
0: Oh, de meningen zijn verdeeld?
2: Nou, er zijn altijd mensen die zeggen, zoals het was, was het ook hartstikke leuk. Maar we krijgen heel veel positieve reacties op die 110 unieke kilometers. Ja.
1: Kun je iets zeggen over de route van die 110 kilometer?
2: Absoluut. Even terug naar de geschiedenis. Hè, want volgend jaar is het 30 jaar geleden dat de eerste tocht werd georganiseerd. Toen ging die door heel Flevoland. Dat hebben we voor dit jaar nog niet gedaan. We gaan 110 kilometer lopen door Zeewolde. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is om dat in één gemeente te kunnen doen. We beginnen om 6:00 s'avonds beginnen we in het buitengebied van Zeewolde, met name het polderlandschap. Dan komt men weer terug bij het kerkplein in Zeewolde en dan maken we een rondje door wat meer het bosgebied.
0: Juist, maar Stephanie, even serieus, 110 kilometer achter elkaar lopen.
2: Dat is echt een geweldige prestatie.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En nou begreep ik, er is iemand die doet dat voor de 25ste keer.
2: Er loopt zeker iemand mee die dat voor de 25ste keer gaat proberen dit jaar. Absoluut, ja.
0: Ik zei net tegen Leo al, echt respect. Ik heb dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, maar 110 kilometer achter elkaar. En dan start je om vrijdagavond om 6:00, toch?
2: Vrijdagavond, 6:00 s'avonds op het kerkplein.
0: Ja, en wanneer moet je dan binnen zijn?
2: De volgende dag, zaterdag om 6:00 s'avonds. Dus er is 24 uur de tijd om dit te voltooien.
0: Ja, dan moet je flink doorstappen.
2: Goed timen hoe lang je rust gaat nemen. Maar het zou te doen moeten zijn.
1: Ja, je hebt het over rust nemen, maar zijn er ook mensen die even een slaapje doen?
2: Er zijn geen mensen die volgens mij een slaapje doen. Nee, niet bij mij.
0: Slaapwandelen.
2: In ieder geval.
1: Ja, maar je slaat dus een nacht over.
2: Je slaat een nacht over, ja.
1: Wat is jouw inschatting nou, Stephanie? Gaan de meeste wandelaars ongeoefend hieraan beginnen? Of hoor je ook serieuze oefenschema's om je heen?
2: De meeste gaan denk ik hier geoefend aan beginnen. Jezelf heb je dan de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Ook gefeliciteerd met die prestatie, want dat is ontzettend knap. En ik denk dat mensen die getraind zijn voor de Nijmeegse zo door zouden kunnen naar ons. Maar ik denk dat de meesten zich wel goed voorbereiden.
0: Ja, nou dat moet voor die 110 zeker.
2: Ja.
0: Kijk, die 25, nou ja, als je een beetje basisconditie hebt, dat lukt nog wel. 55 is al een stuk pittiger natuurlijk. Voor welke afstand hebben de meeste mensen zich opgegeven?
2: Nou, de meeste mensen schrijven zich in voor de 25 kilometer. Inderdaad, misschien voor sommige mensen wat makkelijker te lopen, maar er zijn er ook heel veel bij die dat als een hele prestatie ervaren. En dat vind ik minstens zo knap als mensen dat aangaan en dat... daarvoor hebben getraind.
0: Ja, absoluut. Want heb je al een overzicht van het totaal aantal deelnemers tot nu toe?
2: Maandag had ik een update en die stond op 243 deelnemers over alle afstanden. En een beetje ter vergelijking, dat hadden we vorig jaar op de laatste dag van inschrijving.
1: Oh.
2: Dus we hopen dat er nog wat deelnemers bij komen. En gelukkig zijn de weersvoorspellingen natuurlijk fantastisch voor aanstaand weekend. Dus ja...
0: Oké. Dus je kunt ook bedenken op vrijdagmiddag 3:30 van... ik ga toch meedoen, dat kan ook.
2: In praktijk, in theorie is dat zeker mogelijk. In praktijk ook, dan meld je natuurlijk gewoon bij ons... op het start-finishbureau op het kerkplein in Zeewolde. We vinden het wel fijner om te weten als er veel mensen nog mee gaan doen... om dat via de inschrijving te laten lopen. Maar men mag zich gewoon ook melden. Ja.
0: Las ik ook, Stephanie, dat er zoveel complimenten zijn... voor de catering onderweg.
2: Ja, dat is natuurlijk waar we wel een beetje onbekend staan. Men trekt de wandelschoenen aan en gepaste kleding en kan gaan wandelen. We hebben 15 rustposten waar onze vrijwilligers zich met tomeloze inzet klaarstaan voor de wandelaars. En worden voorzien van eten en drinken. Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden. Soep. En er worden zelfs verse pannenkoeken gebakken.
3: Oh.
2: Men kan zich ook verheugen op een heerlijke eten eigenlijk.
1: Ja, en een feestje zaterdagavond bij de intocht, toch?
2: Absoluut een feestje, ja.
0: Ik vind het heel jammer, want ik zit dit weekend op Vreeland, Stephanie. Oh. Maar ik ga hem voor volgend jaar echt in de agenda zetten.
2: Leuk.
0: Welke afstand weet ik nog niet. Ik weet wel dat die 110 kilometer, dat vind ik echt, dat vind ik wel echt next level. Ik vind dat echt... Ja. Wat ik al zei, petje af. Nou, heel veel succes en dank voor je toelichting, Stephanie.
2: Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd. Fijne dag.
0: Stephanie Smit was dat van de Z tot Z-tocht.

0: Ik denk niet dat je dit nummer in je oortjes moet hebben als je 110 kilometer loopt. Wat een haakje wel.
1: Te laag.
0: Ja, maar ook met die tekst. Ik denk dat je dan wel echt afhaakt hoor.
1: Ik heb een toezegging gekregen van onze collega Roy.
0: Ja.
1: Die heeft deze zanger al 2 keer gezien. Een keer bij hem in de achtertuin op Lowlands. Maar ook al in AFAS. En hij zegt, als u bij een bepaalde artiest bent geweest. En de organisator onthoudt dan die gegevens. En die komt dan nog een keer.
0: Ja.
1: Dan krijg je voor de reguliere kaartverkoop krijg je een mogelijkheid om voor de meute uit een kaartje te bestellen als die terugkomt in het Ziggo Dome. Deze zanger somber.
0: Oh, oké. Okay.
1: En hij zei, ik heb hem dan 2 keer gezien, ben jij misschien?
0: En?
1: Ja, ik heb gezegd ja.
0: Oh ja, natuurlijk. Leuk. En wie neem je mee dan? Neem je mij mee?
1: Ja, of mijn vrouw. Een van de
0: oh ja,
1: twee.
0: Nee, je vrouw allemaal
1: belangrijke vrouwen.
0: Je vrouw gaat natuurlijk voor.
1: Ja, dan het weer met Donnie de Koning. Gisteren was het nog lekker zomers, Donnie. Maar is dat vandaag ook nog zo?
2: Nee, helaas voor de liefhebbers van nazomerweer heb ik toch wel slechter nieuws. Want de komende dagen wordt het juist ronduit wisselvallig, met regelmatig kans op buien en ook een stuk lagere temperaturen. Dat zien we eigenlijk vandaag al, met vanmiddag maxima van zo'n 18 graden gemiddeld. En vooral dus ook in de middag een toenemende kans op buien die lokaal echt wel stevig kunnen uitpakken.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en ook de komende dagen blijft dat zo, met op donderdagmiddag ook weer die buienkans die flink gaat toenemen. Opnieuw dan een graad of 18. De vrijdag ziet er wel ietsje droger uit, met vaker zonnige perioden. Met nog steeds temperaturen rond 18 graden. Maar in het weekend stijgt die temperatuur wel wat verder en kunnen we mogelijk weer de 20 graden gaan aantikken. Maar ook dan is het verstandig om toch nog wel regelmatig die radar in de gaten te gaan houden. Want ook dan blijft die buienkans best wel groot. En pas in de loop van volgende week, dan neemt langzaamaan de kans op buien verder af. Komt de zon er veel vaker bij en komen we ook wat ruimer boven die 20 graden uit.
1: Donnie de Koning, dankjewel.
0: OMD, so in love.

0: So In Love van OMD. Het is 21 minuten over 6.
1: Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen voor landbouw, stikstof en natuur. En daar gaan de komende jaren miljarden extra naartoe.
0: Nou, LTO Noord is kritisch. De boerenorganisatie vindt dat er te weinig samenhang is in de plannen. Ook blijft de onzekerheid voor boeren. We praten erover met Paul Krijns. Hij is provinciaal voorzitter van LTO Noord Flevoland. Goedemorgen, meneer Krijns.
2: Goedemorgen.
0: Wat was uw eerste reactie toen u de plannen hoorde gisteren voor landbouw?
2: Nou, de eerste reactie is dat de koning opgeroepen heeft dat de boeren verdienen duidelijkheid en toekomstperspectief. En daar was ik blij om dat te horen. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nu de daden, zeg maar. Dus we gaan afwachten hoe dat zijn uitwerking heeft op het boerenbedrijf.
0: Ja, want dat wordt niet geboden, zegt u, wat die koning zo mooi zei.
2: Nee, ja goed, aan de ene kant zie je dat we als landen moeten verduurzamen. En daar willen we echt wel ook wel voor aan gaan staan, zeg maar. Boeren zijn echt wel bereid om te verduurzamen. Maar ja, dan moet je wel de mogelijkheden en de middelen hebben om dat te kunnen doen. En daar stokt het een beetje.
1: Ja, ik proef uit uw woorden, er zit weinig samenhang in die plannen die ik gisteren hoorde.
2: Ja, dat klopt een beetje. Aan de ene kant wil je boeren laten verduurzamen, zoals ik net zei. Nou, daar moet je dan financiële keuze bij maken. Maar aan de andere kant, er komt er een btw-verhoging op snijbloemen, bloembollen, tuin- en kamerplanten en bomen. De suikertax komt eraan. Dus aan de ene kant ben je de kostprijs voor op de boer, zeg maar, aan het verhogen. De prijs voor de consumenten gaat daarmee omhoog. Je krijgt daarmee een slechtere concurrentiepositie als landbouw in Nederland, zeg maar. Ja, dan kun je wel vragen om verduurzaming. Als je aan de andere kant die kostprijs omhoog jaagt en het verdienmodel weer onder druk zet, dan wordt het wel weer een lastig verhaal.
0: Ja, dus dan helpt het ook niet dat er extra geld gaat bijkomen, zegt u?
2: Nee, dan wil je van alles met elkaar. Maar goed, uiteindelijk wil je een boer laten verduurzamen. Dan zal er toch geld verdiend moeten worden om dat geld te kunnen inzetten om die verduurzaming te bekostigen. Ja, en als je het op deze manier doet, dan... Dan blijft er weinig van die verduurzaming over, doordat je zeg maar het geld gewoon niet hebt, de middelen heb je niet.
0: Ja, u spreekt natuurlijk met heel veel boeren. Waar zit nou het grootste pijnpunt?
2: Nou, het grootste pijnpunt zit op dit moment natuurlijk de vergunningverlening. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan kunnen we ook niet investeren. Dan kunnen we ook niet aan de gang met die verduurzaming. Dus dat is het grootste pijnpunt, dat we zeg maar die vergunningverlening die moet op gang komen en dan kunnen we overgaan op die verduurzaming, op die maatregelen waartoe het kabinet ook oproept, zeg maar.
0: Ja, want tot die tijd zitten die boeren op slot, hè, met hun bedrijf kunnen ze niks.
2: Ja, ja, ja. Nee, ja. Klopt.
1: En de bank is ook op slot dan? Voor jou
2: ja,
1: als
2: klopt
1: boer.
2: Ook.
1: Ja, ja.
2: Ja, klopt. Dus dat is het hele verhaal.
1: Ik hoor nu een redelijk kritisch geluid van u uit de regio, van LTO Noord, maar uw landelijk vertegenwoordiger van de hele LTO, die heeft nog lang aan tafel gezeten, toch? Hoe kan dat nou?
2: Nou ja, goed, de LTO die is wel van om in gesprek te blijven met elkaar. We zeggen ook altijd, met argumenten moeten we zien dat die stikstofbrief van het kabinet, zeg maar, die moet fundamenteel veranderen. En dat kun je alleen maar doen door aan tafel te blijven, door te blijven praten. En door met argumenten te komen hoe het anders moet en ook volgens LTO anders kan.
0: Ja, nou waren er natuurlijk gisteren protesten, hè, van boeren. Dat was onder andere op viaducten. Er zijn strobalen in brand gestoken langs snelwegen. En de NOS meldde gisteren dat er aanwijzingen zijn dat boeren ook achter die sabotageacties op het spoor zouden zitten. Wat dacht u toen u dat allemaal hoorde?
2: Ja, nee, we blijven als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. Dat je als boer zeg maar op een viaduct gaat staan om te protesteren, je ongenoegen uit dat soort dagen toe, zeg maar. Maar voor de rest blijven we als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. We houden het liever bij praten met de overheden die hierover gaan en die hierin verandering kunnen brengen. En blijven voor strijden en dat blijven we iedere dag doen.
0: Juist. En met elkaar in gesprek blijven. Dat zei de koning volgens mij ook nog. Oké, dank voor uw toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
0: Paul Krijns was dat. Provinciaal voorzitter van LTO Noord in Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. Forensische experts nemen DNA af om de identiteit vast te stellen. Het onderzoek volgt na een oproep uit Urk. Tientallen Urker Vissers zijn in de vorige eeuw verdwenen op zee. En de kans is groot dat een aantal van hen op Texel begraven ligt. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar is. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding betalen. Een 20-jarige man uit Lelystad krijgt 2 jaar voorwaardelijk jeugd-TBS voor een overval op juwelier Siebel in Batavia-stad vorig jaar maart. Hij leverde de hamer voor de overval. De man krijgt ook een werkstraf en verplichte psychische behandeling. Verder moet hij een enkelband dragen. En KNRM Lelystad is gisteren uitgerukt voor een overboord geslagen hond op het Markermeer. De Friese stabij viel van een zeiljacht en raakte uit het zicht. Een passerend schip haalde het dier uit het water en de bemanning van de reddingboot nam de hond over en herenigde hem met de eigenaren. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis download-app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een wisselvallige dag met zeker in de middaguren geregeld buien die gaan passeren. Met daarbij temperaturen die een stuk lager uitkomen dan gisteren met 17 of 18 graden. En er staat daarbij ook nog eens een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig met op donderdag en vrijdag geregeld buien. Maar in het weekend zien we wel dat de temperatuur langzaamaan weer een stijging inzet. En dan tikken we mogelijk weer de 20 graden aan.
5: Dankjewel Donnie, de koning van Weerplaza. Zometeen meer aandacht voor Muziekhits in Almere. Nu ze zijn opgenomen in de Hall of Fame.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Forever Man van Eric Clapton. Het is 6:05 op woensdag 16 september. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Ze vinden het een hele eer. Hun organisatie is opgenomen in de Hall of Fame in Almere. Dat is een route met nu al 52 tegels in het centrum.
0: Oké, wie zijn ze?
1: Ze.
0: Die zijn het?
1: Ja, de muziekkids zijn
0: het. Oh ja, die hebben ook zo'n tegel gekregen.
1: Ja, dat is natuurlijk Stationsstraat ligt het allemaal. Ja.
0: Maar ja, dat muziekkids, ja, wat doen ze nou precies? Nou, verslaggever Han Dijkstra die ging naar de kinderkliniek tegenover het ziekenhuis.

0: kinderen tot 18 jaar die een afspraak hebben bij de kinderkliniek kunnen langskomen in een speciale muziekstudio van Muziekkids. Muziekleraar Sjoerd van Ravenswij geniet elke keer weer als hij de kinderen ziet veranderen als ze binnenkomen.
1: Kinderen komen hier vaak zenuwachtig, toch een beetje spanning voor de dokter. En dat, soms ook gewoon ja, verveling tussendoor, dat gebeurt ook. Want als je hier veel afspraken hebt, je moet ook eens een half uur wachten. Ja. Dan geef je zo'n scherm, is wat gewoon heel erg saai. En dan merk je dat muziek een ideale afleiding is. Zowel van de angst als van het vervelen.
0: Ook voor Freya is het spannend om naar de kliniek te gaan. Als ze binnenkomt, wil ze voordat ze naar de dokter moet eerst even naar de muziekstudio.
2: Hoe vind je het om muziek te maken?
3: Vind ik leuk.
2: Waarom? Wat is er leuk aan?
0: Oh, spannend allemaal natuurlijk. En dan ook nog geïnterviewd worden. Ze maakt veel lieve muziek.
1: Ja, we spelen eigenlijk gewoon muziek. Dus zo proberen we ze een beetje binnen te krijgen. Met de kleinste gaan we gewoon een beetje kinderliedjes spelen. Sommige oudere kinderen die willen daadwerkelijk iets leren. Soms zijn ze zelf bezig. Ze zitten tegenwoordig heel veel met telefoons, met allerlei YouTube-filmpjes en met allemaal apps. Dat ze gaan zelf op de piano zitten. En dat is ook prima natuurlijk. We hebben ook momenten dat er 4, 5 kinderen tegelijkertijd zijn in de studio. En dan laat je het een beetje los, want dan wordt het gewoon een grote chaos. En sommige kinderen komen samen met z'n tweeën, drieën. En bedenken vanzelf van alles. Dus het ligt echt per situatie is verschillend. Het is bijzonder werk. Ik mag dit ondertussen 6 jaar doen. En het blijft schitterend om te doen.
0: En waarom is het zo schitterend?
1: Nou, voornamelijk vanwege de reacties van de kinderen. Je doet het niet voor jezelf. Je doet het echt voor hun. En dat maakt het mooi. Ik geloof dat we heel belangrijk zijn. En dat krijgen we ook een beetje terug van de behandelende artsen. Dat juist door onze aanwezigheid hier is dat de kinderen vaak makkelijker, nou niet altijd makkelijk mee te krijgen zijn, want soms willen ze de studio gewoon niet uit. Maar ze worden wel kalmer door onze aanwezigheid.
0: Dat levert echt iets op.
1: Ja. Ja, nee, dat krijgen we terug. En dat is heel mooi en ik geloof dat ook wel.
4: De chauffeur van de bus zegt dag, dag, dag. Als de bus gaat stoppen.

0: The Wrecking Ball, madame van Lenny Monsieur. Het is 19 minuten voor 7.
1: Maar van, ja, die andere is natuurlijk van Miley Ray Cyrus.
0: Ja, zeker. Ja, ja, hoeveel wil je er hebben? Van die sloopkogels.
1: Nee,
0: nou, lekker door jou heen.
1: Hier en daar, in Lelystad worden ze wel gebruikt hoor.
0: Ja, zeker. Niet alleen daar natuurlijk. Hello.

0: Joyride hoorde je van Roxette. Het is 7:15 geweest. En dan gaan we eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv. En vooral luisteren natuurlijk.
1: In Nieuwsuur ging het over de spoorsabotages gisteren. En Eile Stelstra is weerbaarheidsexpert en verbonden aan instituut Klingendaal. Hij noemde de acties een daad van terreur.
2: Is het bedoeld om uiteindelijk te komen tot politieke beïnvloeding? Nou, het was niet toevallig vandaag Prinsjesdag. Dus het is ook bedoeld waarschijnlijk, maar goed, dat gaat het onderzoek uitwijzen, om uiteindelijk ook een statement te maken. En daarmee uiteindelijk ook een punt te maken, is dat het juist angst aanjaagt in de samenleving. En dat is, vind ik, in ieder geval een behoorlijk schadelijk effect van wat er vandaag gebeurd is.
1: Nou, het is al langer bekend dat het spoor kwetsbaar is. Dat stond vorig jaar in een rapport. En daarin stond dat er 600 miljoen euro nodig is om dat allemaal te verbeteren. Je hoort daarover ProRail CEO Mirjam van Veldhuizen.
3: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke camera's?
0: Oh, toen was het niet meer te horen.
1: Kun je ze opnieuw afspelen?

0: samenwerking met elkaar in het minderheidskabinet en met de oppositie. Nou, Wolterbal gelooft nog steeds dat een minderheidscoalitie kan werken, maar erkent... laat me even de zin afmaken. Maar erkent dat het tot nu toe niet vlekkeloos loopt.
1: Oh, dat nog wel.
0: Ja.
2: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal.
0: Brekelmans van de VVD wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. En wie dat zijn, dat weet hij nog niet.
3: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen. Of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel. Dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
0: Maat Rotte van D66 benadrukte dat een minderheidscoalitie ook nieuwe mogelijkheden biedt.
4: En je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Zo nog nooit zoveel gebeurd.
0: En dan nog beesten in het nieuws. Ik moet een beetje aan de Stichting Aap in Almere denken bij het volgende bericht. Luister maar mee. Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewonerrijker, namelijk chimpansee Tanno. In langs de lijn en omstreken.
1: Hoe heet hij?
0: Tanno. T-A-N-N-O, ja.
1: Oké.
0: Okay. En in langs de lijn en omstreken vertelde gedragsbioloog Helene Post dat de ontmoeting van de nieuwe chimpansee met de huidige bewoners nog best spannend kan zijn.
5: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hé, ik stond eerst onderaan in de rang. En wie weet, met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
0: En daarom is de ontmoeting met het alfamannetje, Kumi, het belangrijkst. Zo'n ontmoeting gaat net even anders dan bij mensen, zei Post.
1: Dat mag ik toch hopen, ja.
0: Oh, ja.
5: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
1: Geweldig. Ja, ik zie nu een heel raar beeld voor me van twee mannen die elkaar leren kennen en aan de bar in een kroeg zitten. Ja, nee, dat gaat niet met een hand in de bek.
0: Ik zie aan jou, je bent er benieuwd naar. Zou daar een camera op staan? Dat lijkt me leuk.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja,
1: tegenwoordig ja, toch? Dat zou ik wel vragen om te doen.
0: Geen privacy voor Tanno.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
2: Ja, klopt.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Een van de dingen is toch dat er over trans- en intersexe mensen in de sport heel veel discussie is.
0: Dit is Flevoland.
5: We hebben een best wel groot orkest met... Nou, die hebben geen trombones. Is dat verplicht?
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. En een meisje uit Lelystad, dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude, hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit.
8: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Elke dag van 6 tot 9 op jouw radio en ook op tv. Zometeen, we zitten nog een beetje in de naweeën van Prinsjesdag natuurlijk.
12: Oh ja, heb je daar last van?
11: Ja, nou, de boeren hebben er vooral last van. Die lieten gisteren, daar kon je naar zwaaien op het viaduct gisteren. En je hoort nog even de reactie zometeen van LTO Noord op de stikstofplannen van het kabinet.
12: Ja, hoe kritisch ze daarop zijn. Ja, toch wel. En ik weet niet of je je wandelschoenen klaar hebt staan. Nee. Die van mij heb ik in de auto gezet, want ik ga wel weer een heel eind wandelen vandaag.
11: Oh.
12: Maar ja, een heel eind. Dan heb je het misschien ook wel over de Z-tot-Z-tocht. En dan gaat het over Zeewolde.
11: Ben je dat van plan?
12: Nou, ik kan niet, want dat begint vrijdagavond.
11: Ja, vrijdagavond. Daar
12: tenminste voor de 110 kilometer. Ja, respect. Maar je hebt ook kortere afstanden. Welke? Oh. Dat hoor je zo meteen.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan. afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Eyes Silver Lining van First Aid Kit. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Yes. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen voor landbouw, stikstof en natuur. En daar gaan de komende jaren miljarden extra naartoe.
0: Nou, LTO Noord is kritisch. De boerenorganisatie vindt dat er te weinig samenhang is in de plannen. Ook blijft de onzekerheid voor boeren. We praten erover met Paul Krijns. Hij is provinciaal voorzitter van LTO Noord Flevoland. Goedemorgen, meneer Krijns.
2: Goedemorgen.
0: Wat was uw eerste reactie toen u de plannen hoorde gisteren voor landbouw?
2: Nou, de eerste reactie is dat de koning opgeroepen heeft dat de boeren verdienen duidelijkheid en toekomstperspectief. En daar was ik blij om dat te horen. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nu de daden, zeg maar. Dus we gaan afwachten hoe dat zijn uitwerking heeft op het boerenbedrijf.
0: Ja, want dat wordt niet geboden, zegt u, wat die koning zo mooi zei.
2: Nee, ja goed, aan de ene kant zie je dat we als landbouw moeten verduurzamen. En daar willen we echt wel ook wel voor aan gaan staan, zeg maar. Boeren zijn echt wel bereid om te verduurzamen. Maar ja, dan moet je wel de mogelijkheden en de middelen hebben om dat te kunnen doen. En daar stokt het een beetje.
1: Ja, ik proef uit uw woorden, er zit weinig samenhang in die plannen die ik gisteren hoorde.
2: Ja, dat klopt een beetje. Aan de ene kant wil je boeren laten verduurzamen, zoals ik net zei. Nou, daar moet je dan financiële keuze bij maken. Maar aan de andere kant, er komt er een btw-verhoging op snijbloemen, bloembollen, tuin- en kamerplanten en bomen. De suikertax komt eraan. Dus aan de ene kant ben je de kostprijs voor op de boer, zeg maar, aan het verhogen. De prijs voor de consumenten gaat daarmee omhoog. Je krijgt daarmee een slechtere concurrentiepositie als landbouw in Nederland, zeg maar. Dan kun je wel vragen om verduurzaming. Maar als je aan de andere kant die kostprijs omhoog jaagt en het verdienmodel weer onder druk zet, dan wordt het wel weer een lastig verhaal.
0: Ja, dus dan helpt het ook niet dat er extra geld gaat bijkomen, zegt u?
2: Nee, dan wil je van alles met elkaar. Maar goed, uiteindelijk wil je een boer laten verduurzamen. Dan zal er toch geld verdiend moeten worden om dat geld te kunnen inzetten om die verduurzaming te bekostigen. Ja, en als je het op deze manier doet, dan dan blijft er weinig van die verduurzaming over, doordat je het geld gewoon niet hebt, de middelen heb je niet.
0: Ja, u spreekt natuurlijk met heel veel boeren. Waar zit nou het grootste pijnpunt?
2: Nou, het grootste pijnpunt zit op dit moment natuurlijk de vergunningverlening. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan kunnen we ook niet investeren. Dan kunnen we ook niet aan de gang met die verduurzaming. Dus dat is het grootste pijnpunt, dat we zeg maar die vergunningverlening die moet op gang komen en dan kunnen we overgaan op die verduurzaming, op die maatregelen waartoe het kabinet ook oproept, zeg maar.
0: Ja, want tot die tijd zitten die boeren op slot, hè, met hun bedrijf kunnen ze niks.
2: Ja, klopt.
1: En de bank is ook op slot dan? Voor jou als boer?
2: Klopt ook.
1: Ja,
2: klopt. Dus dat is het hele verhaal.
1: Ik hoor nu een redelijk kritisch geluid van u uit de regio, van LTO Noord, maar uw landelijk vertegenwoordiger van de hele LTO, die heeft nog lang aan tafel gezeten, toch? Hoe kan dat nou?
2: Nou ja, goed, de LTO die is wel van om in gesprek te blijven met elkaar. We zeggen ook altijd, met argumenten moeten we zien dat die stikstofbrief van het kabinet, zeg maar, die moet fundamenteel veranderen. En dat kun je alleen maar doen door aan tafel te blijven, door te blijven praten en door met argumenten te komen hoe het anders moet en ook volgens LTO anders kan.
0: Ja, nou waren er natuurlijk gisteren protesten, hè, van boeren. Dat was onder andere op viaducten. Er zijn strobalen in brand gestoken langs snelwegen. En de NOS meldde gisteren dat er aanwijzingen zijn dat boeren ook achter die sabotageacties op het spoor zouden zitten. Wat dacht u toen u dat allemaal hoorde?
2: Ja, nee, we blijven als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. Dat je als boer, zeg maar, op een viaduct gaat staan om te protesteren, je ongenoegen uit, dat soort dagen toe, zeg maar. Maar voor de rest blijven we als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. We houden het liever bij praten met de overheden die hierover gaan en die hierin verandering kunnen brengen. Daar blijven we voor strijden en dat blijven we iedere dag doen.
0: Juist. En met elkaar in gesprek blijven. Dat zei de koning volgens mij ook nog. Oké, dank voor uw toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
0: Paul Krijns was dat. Provinciaal voorzitter van LTO Noord in Flevoland.

0: Oh My Soul van Bruno Mars. 16 minuten over 7 is het.
1: Weerman van dienst is Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Dat was gisteren een mooie dag, maar ja, vandaag...
2: Ja, vandaag wordt wel wat minder hoor. Op dit moment is het op veel plaatsen nog wel droog. De temperatuur ligt veel lager dan bijvoorbeeld gisterochtend. Hè. Het is op dit moment een graad of 13 op de meeste plaatsen. En vanuit het noordwesten trekken de komende uren wel steeds meer buien over onze provincie heen. Met name vanmiddag kunnen dat best wel stevige buien zijn her en der. Met kans op onweer daarbij. En omdat die buien niet al te snel trekken, kan er ook behoorlijk wat regenwater naar beneden vallen. Temperaturen daarbij, echt een stuk lager dan gisteren hoor. Toen werd het nog ruim 25 graden. Vandaag moeten we het doen met 17 of 18 graden.
1: Houdt die regen aan vanavond?
2: In eerste instantie nog wel een paar buien. Maar geleidelijk aan wordt het vanuit het westen wel droger. En komende nacht valt er dan nog een enkele bui. Maar zijn er ook lange droge perioden. En tijdens opklaringen komt het dan af naar 14 graden. En morgen beginnen we dan nog droog met wat zon. Maar al snel neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. En dan volgt morgenmiddag een nieuwe portie regen. Dan zal het echt langere tijd gaan regenen. Ja. Met temperaturen die niet veel hoger meer uitkomen dan slechts 16 graden.
1: Ja, waar we ze in de zomer zo smachten, komt nu in grote voorraden over ons heen.
2: Ja.
1: Al die buien.
2: Ja.
1: Hoe zit dat vrijdag?
2: Ook de dagen daarna nog wisselvallig weer. Met vrijdag een aantal buien. Ook zaterdag kan er nog een bui vallen. Maar de dagen daarna lijkt het langzaamaan droger te worden. En zonniger, vooral begin volgende week. En dan gaat de temperatuur ook omhoog naar ruim 20 graden. En misschien dat we in de loop van volgende week nog wel eens in de buurt van de 25 graden komen.
0: Ben jij vrij, Leo?
1: Ja, maandag.
0: Nee.
1: Ja.
0: Godverdorie.
1: Sorry, ja, ik zag het ook opeens op mijn agenda. Kom mooi uit, hoor ik net van jou, Wouter van Bendeweek. Dankjewel.
3: Hoi, Wouter.
2: Doei, doei.
1: Wandelen door de natuur van Zeewolde. Ja, komende vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Z tot Z-tocht. Je kunt je inschrijven voor 110 kilometer, 80, 55 en 25.
0: Alsjeblieft zeg, heel wat kilometers die afgelegd gaan worden. We praten erover met Stephanie Smit van de organisatie van die Z tot Z-tocht. Stephanie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dit is een, wij noemen het die aantal kilometers. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Vooral over die langste afstand natuurlijk. Maar er zijn nieuwe routes, hè?
4: Klopt, ja. Vorig jaar liepen wij nog twee keer eenzelfde lusje van 55 kilometer. En dit jaar zijn we eigenlijk terug wat meer naar de originele route. En dat zijn 110 unieke kilometers door Zeewolde.
0: Ja, een stuk veel leuker in plaats van twee keer hetzelfde rondje.
4: Nou, de meningen zijn verdeeld, maar wij denken dat het leuker is. Ja.
0: Oh, de meningen zijn verdeeld?
4: Nou, er zijn altijd mensen die zeggen, zoals het was, was het ook hartstikke leuk. Maar we krijgen heel veel positieve reacties op die 110 unieke kilometers. Ja.
1: Kun je iets zeggen over de route van die 110 kilometer?
4: Absoluut. Even terug naar de geschiedenis. Hè, want volgend jaar is het 30 jaar geleden dat de eerste tocht werd georganiseerd. Toen ging die door heel Flevoland. Dat hebben we voor dit jaar nog niet gedaan. We gaan 110 kilometer lopen door Zeewolde. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is om dat in één gemeente te kunnen doen. We beginnen de ochtend, of de avond, sorry, om 6:00 s'avonds beginnen we in het buitengebied van Zeewolde, met name het polderlandschap. Dan komt men weer terug bij het kerkplein in Zeewolde en dan maken we een rondje door wat meer het bosgebied.
0: Juist, maar Stephanie, even serieus, 110 kilometer achter elkaar juist lopen.
4: Dat is echt een geweldige prestatie.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En nou begreep ik, er is iemand die doet dat voor de 25ste keer?
4: Er loopt zeker iemand mee die dat voor de 25ste keer gaat proberen dit jaar. Absoluut, ja.
0: Ik zei net tegen Leo al, echt respect. Ik heb dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, maar 110 kilometer achter elkaar. En dan start je om vrijdagavond om 6:00, toch?
4: Vrijdagavond, 6:00 s'avonds op het kerkplein.
0: Ja, en wanneer moet je dan binnen zijn?
4: De volgende dag, zaterdag om 6:00 s'avonds. Dus er is 24 uur de tijd om dit te voltooien.
0: Ja, dan moet je flink doorstappen.
4: Dan moet je flink doorstappen, goed timen hoe lang je rust gaat nemen. Maar het zou te doen moeten zijn.
1: Ja, je hebt het over rust nemen, maar zijn er ook mensen die even een slaapje doen?
4: Er zijn geen mensen die volgens mij een slaapje doen. Nee, niet bij mij.
0: Slaapwandelen.
4: In ieder geval.
1: Ja, maar je slaat dus een nacht over.
4: Je slaat een nacht over, ja.
1: Wat is jouw inschatting nou, Stephanie? Gaan de meeste wandelaars ongeoefend hieraan beginnen? Of hoor je ook serieuze oefenschema's om je heen?
4: De meeste gaan denk ik hier geoefend aan beginnen. Jezelf heb je dan de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Ook gefeliciteerd met die prestatie, want dat is ontzettend knap. En ik denk dat mensen die getraind zijn voor de Nijmeegse zo door zouden kunnen naar ons. Maar ik denk dat de meesten zich wel goed voorbereiden.
0: Ja, nou dat moet voor die 110 zeker.
4: Ja.
0: Kijk, die 25, nou ja, als je een beetje basisconditie hebt, dat lukt nog wel. 55 is al een stuk pittiger natuurlijk. Nou. Voor welke afstand hebben de meeste mensen zich opgegeven?
4: Nou, de meeste mensen schrijven zich in voor de 25 kilometer. Inderdaad, misschien voor sommige mensen wat makkelijker te lopen. Maar er zijn er ook heel veel bij die dat als een hele prestatie ervaren. En dat vind ik minstens zo knap als mensen dat aangaan. En dat, daarvoor hebben getraind.
0: Ja, ja. Absoluut. Want heb je al een overzicht van het totaal aantal deelnemers tot nu toe?
4: Maandag had ik een update en die stond op 243 deelnemers over alle afstanden. En een beetje ter vergelijking, dat hadden we vorig jaar op de laatste dag van inschrijving.
1: Oh.
4: Dus we hopen dat er nog wat deelnemers bij komen. En gelukkig zijn de weersvoorspellingen natuurlijk fantastisch voor aanstaand weekend. Dus ja.
0: Oké. Dus je kunt ook bedenken op vrijdagmiddag 3:30 van ook ga toch meedoen. Dat kan ook.
4: Ja, in praktijk, in theorie is dat zeker mogelijk. In praktijk ook. Dan meld je natuurlijk gewoon bij ons op het start-finishbureau op het Kerkplein in Zeewolde. We vinden het wel fijner om te weten als er veel mensen nog mee gaan doen om dat via de inschrijving te laten lopen. Maar men mag zich gewoon ook melden. Ja.
0: En, nou las ik ook, Stephanie, dat er zoveel complimenten zijn voor de catering onderweg.
4: Ja, dat is natuurlijk waar we wel een beetje onbekend staan. Men trekt de wandelschoenen aan en gepaste kleding en kan gaan wandelen. We hebben 15 rustposten waar onze vrijwilligers zich met tomeloze inzet klaarstaan voor de wandelaars. En worden voorzien van eten en drinken. Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden. Soep. En er worden zelfs verse pannenkoeken gebakken.
0: Oh.
4: Men kan zich ook verheugen op een heerlijke eten eigenlijk.
1: Ja, en een feestje zaterdagavond bij de intocht, toch?
4: Absoluut een feestje, ja.
0: Ik vind het heel jammer, want ik zit dit weekend op Vreeland, Stephanie. Oh. Maar ik ga hem voor volgend jaar echt in de agenda zetten.
4: Leuk.
0: En welke afstand weet ik nog niet.
4: Nee,
0: ik weet wel dat die 110 kilometer, dat vind ik echt, ja, dat vind ik echt next level. Ik vind dat echt... Ja. Ja, wat ik al zei, petje af. Nou, heel veel succes en dank voor je toelichting, Stephanie.
4: Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd. Fijne dag.
0: Stephanie Smit was dat van de Z tot Z.
1: En dan berichten van buiten Flevoland. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust aan ze waren neergelegd. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teuge. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is extra bewaking ingezet. Topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
5: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
1: Wie achter de sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van.
0: Gisteren waren er protesten van boeren langs de snelweg. Nou, daar werden hooibalen in brand gestoken. Minister Karremans vindt dat onverantwoord en doet aangifte, zei hij in Pauw en de Wit.
6: Ik ben daar echt pisdink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank. Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
7: Je gaat aangifte doen
6: als,
7: tegen mensen die dit hebben
6: deze
7: gedaan.
6: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
0: Er zijn 7 mensen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen.
1: Het is de dag na Prinsjesdag, dus tijd voor de politieke beschouwingen. En die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden. Want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
1: Gisteravond gingen de premier en de vicepremiers op tv al in gesprek met buschauffeurs en boeren.
0: Dit zijn de House Martins Happy Hour.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Forensische experts nemen daarna DNA af om de identiteit vast te stellen. Mogelijk liggen er vermiste urkers begraven op het Waddeneiland. Het onderzoek volgt na eerdere oproepen, onder meer uit Urk, om de anonieme graven te bekijken. Tientallen urkervissers zijn in de vorige eeuw spoorloos verdwenen op zee. En de kans is groot dat een aantal van hen op Texel is aangespoeld. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding betalen. Een 20-jarige man uit Lelystad krijgt 2 jaar voorwaardelijke jeugd-TBS voor een overval op juwelier Siebel in Batavia-stad vorig jaar maart. Hij leverde de hamer voor de overval. De man krijgt ook een werkstraf en verplichte psychische behandeling. Verder moet hij een enkelband dragen. En KNRM Lelystad is gisteren uitgerukt voor een overboord geslagen hond op het Markermeer. De Fries is daarbij viel van een zeiljacht en raakte uit zicht. Een passerend schip haalde het dier uit het water en de bemanning van de reddingboot nam de hond over en herenigde hem met de eigenaren. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving.
14: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 17 martijnes en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat een stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west- en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperatuur temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe. En morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen. Waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Nou, onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
7: Dankjewel Wouter van Bennebeek van Weerplaza. De eerste file is er alweer, de N50 heb ik het over. Emmeloord Zolle voor knooppunt Hattemerbroek, 4 minuten. Flitsers op de bekende plaatsen. Eentje valt al op, dat is de N715 bij Band in beide richtingen. Hectometerpaal 6,6. En zometeen een portretje van de organisatie Muziekkids in Almere, want die zijn geëerd met een tegel.
15: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Instant Karma van John Lennon, 7:07 is het.
1: Ze vinden het een hele eer. Wie hun zijn, dat zijn de mensen achter Muziek Kids in Almere. Ze zijn opgenomen in de Hall of Fame. Loop je nou wel eens Stationsstraat in Almere stad? Dan heb je nu al 52 tegels die daar
0: zijn. Ja, dat zijn er heel wat inderdaad.
1: Die worden Almeerders geëerd en zo.
0: Dat worden er steeds meer Almeerders of bepaalde organisaties.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, Muziek Kids, wat doet dat nou precies? Wie zijn dat? Nou, verslaggever Han Dijkstra die ging naar de kinderkliniek tegenover het ziekenhuis.

0: kinderen tot 18 jaar die een afspraak hebben bij de kinderkliniek kunnen langskomen in een speciale muziekstudio van Muziekkids. Muziekleraar Sjoerd van Ravenswij geniet elke keer weer als hij de kinderen ziet veranderen als ze binnenkomen.
1: Kinderen komen hier vaak zenuwachtig, toch een beetje spanning voor de dokter. En dat, en soms ook gewoon ja, verveling tussendoor, dat gebeurt ook. Want als je hier veel afspraken hebt, je moet ook een half uur wachten. Ja. Dan geef je zo'n scherm is, wordt gewoon heel erg saai. En dan merk je dat muziek een ideale afleiding is. Zowel van de angst als van het vervelen.
0: Ook voor Freya is het spannend om naar de kliniek te gaan. Als ze binnenkomt, wil ze voordat ze naar de dokter moet eerst even naar de muziekstudio.
2: Hoe vind je het om muziek te maken?
3: Vind ik leuk.
2: Waarom? Wat is er leuk aan?
0: Oh, spannend allemaal natuurlijk. En dan ook nog geïnterviewd worden. Ze maakt veel lieve muziek.
1: Ja, we spelen eigenlijk gewoon muziek. Zo proberen we ze een beetje binnen te krijgen. Met de kleinste gaan we gewoon een beetje kinderliedjes spelen. Sommige oudere kinderen die willen daadwerkelijk iets leren. Soms zijn ze zelf bezig. Je zit tegenwoordig heel veel met telefoons, met allerlei YouTube-filmpjes en met allemaal apps. Dat ze gaan zelf achter de piano zitten. En dat is ook prima natuurlijk. We hebben ook momenten dat er 4, 5 kinderen tegelijkertijd zijn in de studio. En dan laat je het een beetje los, want dan wordt het gewoon een grote chaos. En laat je de... en sommige kinderen komen samen met z'n tweeën, drieën. En bedenken vanzelf van alles. Dus het ligt echt per situatie is het verschillend. Het is bijzonder werk. Ik mag dit ondertussen 6 jaar doen. En het blijft schitterend om te doen.
0: En waarom is het zo schitterend?
1: Nou, voornamelijk vanwege de reacties van de kinderen. Je doet het niet voor jezelf. Je doet het echt voor hun. En dat maakt het mooi. Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn. En dat krijgen we ook een beetje terug van de behandelende artsen. Dat juist door onze aanwezigheid hier is dat de kinderen vaak makkelijker... Nou, niet altijd makkelijk mee te krijgen zijn, want soms willen ze de studio gewoon niet uit. Maar ze worden wel kalmer door onze aanwezigheid.
0: Het levert echt iets op.
1: Ja. Ja, nee, dat krijgen we terug. En dat is heel mooi en ik geloof dat ook wel.
4: De chauffeur van de bus zegt dag, dag, dag. Als de bus gaat stoppen...

0: Love of My Life van Rondé. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op de radio?
1: Ja, het is vooral van de radio waar we fragmenten van hebben. Beginnen met het oog op morgen. Daar zaten de fractievoorzitters van D66, VVD en het CDA. Ja, en als je de politiek volgt, dan weet je, dat zijn de drie van het minderheidskabinet: Paternotte, Brekelmans en Bontebal. Ze spraken over de samenwerking met elkaar en de oppositie. Ja, en Bontebal gelooft nog steeds dat het een minderheidscoalitie, dat kan werken, maar...
0: Kijk, het optimisme van het CDA, hè?
1: Altijd, ja. Maar erkent dat het niet vlekkeloos is.
2: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal.
1: Brekelmans van de VVD wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. Maar wie dat zijn, dat weet hij nog niet.
3: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van, nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Dat vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt, alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
1: Nou, we zijn het ook niet gewend, hè?
0: Maar als ik hem zo hoor, dan weet hij het dus precies welke partijen het zijn.
1: Ja, het moet niet met pro beginnen. Dan geeft hij niet thuis. Bas is zijn neef. Jan Paternotte van D66 benadrukte dat een minderheidscoalitie ook kansen biedt.
4: Je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, het werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met...

0: post. De ontmoeting van de nieuwe chimpansee met de huidige bewoners nog best wel spannend kan zijn.
1: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hé, ik stond eerst onderaan in de rang en wie weet met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
0: Tanno, ja, ik vind het zo'n gekke naam voor een chimpansee. Mag
2: ik? Ja, maar ja.
0: Oké, de ontmoeting met het alfamannetje Kumi is dus het belangrijkst. Zo'n ontmoeting gaat net even anders dan bij mensen, zei Post.
1: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
0: Ik vind het een mooie begroeting.
2: Zeker.
0: Hand in de bek. Steve Winwood, Valerie.

0: is Flevoland.
1: Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat die heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland.
4: Oké, graag gedaan.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. En een meisje uit Lelystad, dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude, hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik heb één file voor je. N50 Zwolle Emmeloord voor Kampen. 5 minuten. Dat is al. Zometeen hoor je de reactie van LTO Noord op de stikstofplannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.
10: En als je nou denkt, goh, ik heb dit weekend niks te doen, dan zou je naar Zeewolde kunnen, want dan gaan ze flink wandelen. Mm-hmm. Vrijdagavond dan kan je aan de bak, want dan kan je aan de 110 kilometer beginnen. Er zijn nog meer afstanden. Welke, dat hoor je zo.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
19: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
20: Zijn jij nou 200 euro?
21: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
18: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
24: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Rehab van Amy Winehouse. Yes.
1: Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen voor landbouw, stikstof en natuur. En daar gaan de komende jaren miljarden extra naartoe.
0: Nou, LTO Noord is kritisch. De boerenorganisatie vindt dat er te weinig samenhang is in de plannen. Ook blijft de onzekerheid voor boeren. We praten erover met Paul Krijns. Hij is provinciaal voorzitter van LTO Noord Flevoland. Goedemorgen, meneer Krijns.
2: Goedemorgen.
0: Wat was uw eerste reactie toen u de plannen hoorde gisteren voor landbouw?
2: Nou, de eerste reactie is dat de koning opgeroepen heeft dat de boeren verdienen duidelijkheid en toekomstperspectief. En daar was ik blij om dat te horen. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nu de daden, zeg maar. Dus we gaan afwachten hoe dat zijn uitwerking heeft op het boerenbedrijf.
0: Ja, want dat wordt niet geboden, zegt u, wat die koning zo mooi zei.
2: Nee, ja goed, aan de ene kant zie je dat we als landbouw moeten verduurzamen. En daar willen we echt wel ook wel voor aan gaan staan, zeg maar. Boeren zijn echt wel bereid om te verduurzamen. Maar ja, dan moet je wel de mogelijkheden en de middelen hebben om dat te kunnen doen. En daar stokt het een beetje.
1: Ja, ik proef uit uw woorden, er zit weinig samenhang in die plannen die ik gisteren hoorde.
2: Ja, dat klopt een beetje. Aan de ene kant wil je boeren laten verduurzamen, zoals ik net zei. Nou, daar moet je dan financiële keuze bij maken. Maar aan de andere kant, er komt er een btw-verhoging op snijbloemen, bloembollen, tuin- en kamerplanten en bomen. De suikertax komt eraan. Dus aan de ene kant ben je de kostprijs voor op de boer, zeg maar, aan het verhogen. De prijs voor de consumenten gaat daarmee omhoog. Je krijgt daarmee een slechtere concurrentiepositie als landbouw in Nederland, zeg maar. Dan kun je wel vragen om verduurzaming. Maar als je aan de andere kant die kostprijs omhoog jaagt en het verdienmodel weer onder druk zet, dan wordt het wel weer een lastig verhaal.
0: Ja, dus dan helpt het ook niet dat er extra geld gaat bijkomen, zegt u?
2: Nee, dan wil je van alles met elkaar. Maar goed, uiteindelijk wil je een boer laten verduurzamen. Dan zal er toch geld verdiend moeten worden om dat geld te kunnen inzetten om die verduurzaming te bekostigen. Ja, en als je het op deze manier doet, dan dan blijft er weinig van die verduurzaming over, doordat je zeg maar het geld gewoon niet hebt, de middelen heb je niet.
0: Ja, u spreekt natuurlijk met heel veel boeren. Waar zit nou het grootste pijnpunt?
2: Nou, het grootste pijnpunt zit op dit moment natuurlijk de vergunningverlening. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan kunnen we ook niet investeren. Dan kunnen we ook niet aan de gang met die verduurzaming. Dus dat is het grootste pijnpunt, dat we zeg maar die vergunningverlening die moet op gang komen en dan kunnen we overgaan op die verduurzaming, op die maatregelen waartoe het kabinet ook oproept, zeg maar.
0: Ja, want tot die tijd zitten die boeren op slot, hè, met hun bedrijf kunnen ze niks.
2: Ja, klopt.
1: En de bank is ook op slot dan? Voor jou
2: ja,
1: als
2: klopt
1: boer.
2: Ook.
1: Ja,
2: klopt. Dus dat is het hele verhaal.
1: Ik hoor nu een redelijk kritisch geluid van u uit de regio, van LTO Noord, maar uw landelijk vertegenwoordiger van de hele LTO, die heeft nog lang aan tafel gezeten, toch? Hoe kan dat nou?
2: Nou ja, goed, de LTO die is wel van om in gesprek te blijven met elkaar. We zeggen ook altijd, met argumenten moeten we zien dat die stikstofbrief van het kabinet, zeg maar, die moet fundamenteel veranderen. En dat kun je alleen maar doen door aan tafel te blijven, door te blijven praten en door met argumenten te komen hoe het anders moet en ook volgens LTO anders kan.
0: Ja, nou waren er natuurlijk gisteren protesten, hè, van boeren. Dat was onder andere op viaducten. Er zijn stroobalen in brand gestoken langs snelwegen. En de NOS meldde gisteren dat er aanwijzingen zijn dat boeren ook achter die sabotageacties op het spoor zouden zitten. Wat dacht u toen u dat allemaal hoorde?
2: Ja, nee, we blijven als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. Dat je als boer zeg maar op een viaduct gaat staan om te protesteren, je ongenoegen uit, dat soort dagen toe, zeg maar. Maar voor de rest blijven we als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. We houden het liever bij praten met de overheden die hierover gaan en die hierin verandering kunnen brengen. Daar blijven we voor strijden en dat blijven we iedere dag doen.
0: Juist. En met elkaar in gesprek blijven. Dat zei de koning volgens mij ook nog. Oké, dank voor uw toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
0: Paul Krijns was dat. Provinciaal voorzitter van LTO Noord in Flevoland.

0: Kingdom of Fear van Cameron Withcombe. Het is 8:15.
1: Dus naar het weer met Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ik was net even buiten. Ik zie nog een beetje zon. Ja. Het is nog droog, maar wel veel wolken.
2: Klopt, ja. Op de meeste plaatsen is het inderdaad droog. Nou, de zon komt er straks nog wel even wat vaker bij. Maar er liggen ook al buien klaar op dit moment op de Noordzee. En die komen wel onze kant op. En dat betekent zo'n beetje vanaf het eind van de ochtend steeds verder toenemende buiigheid met vanmiddag lokaal ook onweer daarbij. Nou, tussendoor zal ook soms de zon nog wel even doorbreken. En temperaturen, ja, veel lager dan gisteren. Een graad of 17. En tijdens buien is het nog wel een paar graden kouder dan dat.
1: Ja, Wouter, als die buien vanaf de Noordzee komen, krijgt Almere ze dan eerst en Emmeloord als laatste?
2: Nee, want ze komen vanuit het westen tot noordwesten.
1: Oh.
2: Dus ja, het zal een beetje gelijkmatig verdeeld zijn, denk ik zo'n beetje.
1: Ieder krijgt wat.
2: Dat toch? Ja, ja, dat denk ik wel.
1: En dan vanavond en vannacht, hoe zit het dan?
2: Ja, eerst nog een enkele bui vanavond. Maar geleidelijk aan wordt het vanuit het noordwesten droger. En vannacht zou er nog een enkele bui vanaf het Markermeer of het IJsselmeer kunnen binnendrijven. Maar zijn er ook brede opklaringen. En daardoor koelt het weer flink af naar zo'n 13 of 14 graden. En morgen begint dan droog met wat zon. Maar al snel neemt de bewolking toe. En volgt morgenmiddag vanuit het westen regen. Dat zal zo'n beetje vanaf een uur of drie zijn, denk ik ongeveer. Ja, en dat tempert de temperatuur wel behoorlijk. Want het wordt morgen niet veel warmer dan 16 graden. En daarbij komt ook een stevige wind te staan. Een windkracht 4 tot 5 zo'n beetje uit een zuidwestelijke richting.
1: Gaat niet goed, hè?
2: Beetje herfstachtig.
1: Ja, ja. En dan donderdag en vrijdag.
2: Ja, of vrijdag en zaterdag.
1: Ja, ja. Doe het hele weekend maar.
2: De week daarna. Zullen we het hele weekend in één keer pakken?
0: Ja, hoor.
2: Nee, dan valt ook nog wel een enkele bui. Maar langzaamaan wordt het steeds droger. Met meer ruimte voor de zon. En dan gaat volgende week dat doorzetten met overwegend droog weer. Geleidelijk aan ook hogere temperaturen. Dat begint vanaf maandag. En in de loop van volgende week, dan komen we toch regelmatig uit tussen de 20 en 25 graden.
1: Beetje na zomeren. Hartstikke mooi.
2: Beetje na zomeren.
1: Wouter van Wennebeek, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Wandelen door de natuur van Zeewolde. Ja, komende vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Z tot Z-tocht. Je kunt je inschrijven voor 110 kilometer, 80, 55 en 25.
0: Alsjeblieft, zeg. Heel wat kilometers die afgelegd gaan worden. We praten erover met Stephanie Smit van de organisatie van die Z tot Z-tocht. Stephanie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat is een, wij noemen het die aantal kilometers. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Vooral over die langste afstand natuurlijk. Maar er zijn nieuwe routes, hè?
3: Klopt, ja. Vorig jaar liepen wij nog twee keer eenzelfde lusje van 55 kilometer. En dit jaar zijn we eigenlijk terug wat meer naar de originele route. En dat zijn 110 unieke kilometers door Zeewolde.
0: Ja, een stuk veel leuker in plaats van twee keer hetzelfde rondje.
3: Nou, de meningen zijn verdeeld, maar wij denken dat het leuker is. Ja.
0: Oh, de meningen zijn verdeeld?
3: Nou, er zijn altijd mensen die zeggen, zoals het was, was het ook hartstikke leuk. Maar we krijgen heel veel positieve reacties op die 110 unieke kilometers. Ja.
1: Kun je iets zeggen over de route van die 110 kilometer?
3: Absoluut. Even terug naar de geschiedenis. Hè, want volgend jaar is het 30 jaar geleden dat de eerste tocht werd georganiseerd. Toen ging die door heel Flevoland. Dat hebben we voor dit jaar nog niet gedaan. We gaan 110 kilometer lopen door Zeewolde. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is om dat in één gemeente te kunnen doen. We beginnen de ochtend, of de avond, sorry, om 6:00 s'avonds beginnen we in het buitengebied van Zeewolde, met name het polderlandschap. Dan komt men weer terug bij het kerkplein in Zeewolde en dan maken we een rondje door wat meer het bosgebied.
0: Juist, maar Stephanie, even serieus, 110 kilometer achter elkaar lopen.
3: Dat is echt een geweldige prestatie.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En nou begreep ik, er is iemand die doet dat voor de 25ste keer?
3: Er loopt zeker iemand mee die dat voor de 25ste keer gaat proberen dit jaar. Absoluut, ja.
0: Ik zei net tegen Leo al, echt respect. Ik heb dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, maar 110 kilometer achter elkaar. En dan start je om vrijdagavond om 6:00, toch?
3: Vrijdagavond, 6:00 s'avonds op het kerkplein.
0: Ja, en wanneer moet je dan binnen zijn?
3: De volgende dag, zaterdag om 6:00 s'avonds. Dus er is 24 uur de tijd om dit te voltooien.
0: Ja, dan moet je flink doorstappen.
3: Dan moet je flink doorstappen, goed timen hoe lang je rust gaat nemen. Maar het zou te doen moeten zijn.
1: Ja, je hebt het over rust nemen, maar zijn er ook mensen die even een slaapje doen?
3: Er zijn, nee, geen mensen die volgens mij een slaapje doen. Nee, niet bij mij.
0: Slaapwandelen.
3: In ieder geval.
1: Ja, maar je slaat dus een nacht over.
3: Je slaat een nacht over, ja.
1: Ja. Wat is jouw inschatting nou, Stephanie? Gaan de meeste wandelaars ongeoefend hieraan beginnen? Of hoor je ook serieuze oefenschema's om je heen?
3: De meeste gaan denk ik hier geoefend aan beginnen. Jezelf heb je dan de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Ook gefeliciteerd met die prestatie, want dat is ontzettend knap. En ik denk dat mensen die getraind zijn voor de Nijmeegse zo door zouden kunnen naar ons. Maar ik denk dat de meesten zich wel goed voorbereiden.
0: Ja, nou dat moet voor die 110 zeker.
3: Ja.
0: Kijk, die 25, nou ja, als je een beetje basisconditie hebt, dat lukt nog wel. 55 ja. Is al een stuk pittiger natuurlijk. Nou. Voor welke afstand hebben de meeste mensen zich opgegeven?
3: Nou, de meeste mensen schrijven zich in voor de 25 kilometer. Inderdaad, misschien voor sommige mensen wat makkelijker te lopen. Maar er zijn er ook heel veel bij die dat als een hele prestatie ervaren. En dat vind ik minstens zo knap als mensen dat aangaan. En dat,
0: zeker.
3: Daarvoor hebben getraind.
0: Ja, ja. Absoluut. Want heb je al een overzicht van het totaal aantal deelnemers tot nu toe?
3: Maandag had ik een update en die stond op 243 deelnemers over alle afstanden. En een beetje ter vergelijking, dat hadden we vorig jaar op de laatste dag van inschrijving.
1: Oh.
3: Dus we hopen dat er nog wat deelnemers bij komen. En gelukkig zijn de weersvoorspellingen natuurlijk fantastisch voor aanstaand weekend. Dus ja.
0: Oké. Dus je kunt ook bedenken op vrijdagmiddag 3:30 van ook, oh, ga toch meedoen. Dat kan ook.
3: Ja, in praktijk, in theorie is dat zeker mogelijk. In praktijk ook. Dan meld je natuurlijk gewoon bij ons op het start-finishbureau op het Kerkplein in Zeewolde. We vinden het wel fijner om te weten als er veel mensen nog mee gaan doen om dat via de inschrijving te laten lopen. Maar men mag zich gewoon ook melden. Ja.
0: En, nou las ik ook, Stephanie, dat er zoveel complimenten zijn voor de catering onderweg.
3: Ja, dat is natuurlijk waar we wel een beetje onbekend staan. Men trekt de wandelschoenen aan en gepaste kleding en kan gaan wandelen. We hebben 15 rustposten waar onze vrijwilligers zich met tomeloze inzet klaarstaan voor de wandelaars. En worden voorzien van eten en drinken. Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden. Soep. En er worden zelfs verse pannenkoeken gebakken.
0: Oh.
3: Dus men kan zich ook verheugen op een heerlijke eten eigenlijk.
1: Ja, en een feestje, hè, zaterdagavond bij de intocht, toch?
3: Absoluut een feestje, ja.
0: Ik vind het heel jammer, want ik zit dit weekend op Vreeland, Stephanie. Oh. Maar ik ga hem voor volgend jaar echt in de agenda zetten.
3: Leuk.
0: En welke afstand weet ik nog niet.
3: Nee,
0: ik weet wel dat die 110 kilometer, dat vind ik echt, ja, dat vind ik wel echt next level. Ik vind dat echt...
3: Ja.
0: Ja, wat ik al zei, petje af. Nou, heel veel succes en dank voor je toelichting, Stephanie.
3: Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd. Fijne dag.
0: Stephanie Smit was dat van de Z tot Z. Op. Ja, je snapt het al. Ik ga dit dus niet doen, hè, die 110 kilometer.
1: Nee,
0: dat is echt te veel. Maar, 55 misschien.
1: Ja? Toch?
0: Ja, ik denk 5. Ik denk dat ik die, dat ik dat ga doen. Zullen we eens even naar wat zaken uit binnen- en buitenland?
1: Ja, er liggen nog wat dingen van gisteren natuurlijk.
0: Oh ja?
1: Ja, die sabotageacties op het spoor, weet je wel.
0: Ja, zeker.
1: ProRail is geschrokken en het ging om 30 plekken. Stalen buizen, die zijn daar bewust neergelegd. Ik hoorde ook vastgelast.
0: Ja. En daar ben je toch ook wel even mee bezig, lijkt me.
1: Ja, en ik zat te denken, hoe krijg je stroom bij het spoor als je daar niet aftapt? Dan heb je dus een aggregaat nodig.
0: Ja.
1: Of een dikke batterij. Noem het allemaal maar op. Of met gas. Maar dan heb je gasflessen nodig.
0: Oh, je hebt je er wel echt in verdiept, hè?
1: Ja, nou, mijn vader was lasser.
0: Oh,
1: dus,
0: juist.
1: Nee, ik keek wel eens mee. Door zo'n ding natuurlijk, anders had ik nou prikhogen.
0: Maar die was dan ook bij het spoor bezig, of niet?
1: Nee, hij zit in de schuur. Het ging nog even door. Want gisteravond laat werd nog een buis gevonden bij Teugen. En dan gaat het spoorbeheerder ook uit van sabotage. Vannacht is extra bewaking ingezet. En topvrouw Veldhuizen van ProRail die wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
4: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart. Maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden. En dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
1: Dan zou je toch denken, hebben ze iemand herkend op beeld? Maar er zijn helaas weinig beelden van.
0: Het is de dag na Prinsjesdag, dus tijd voor de politieke beschouwingen. Die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, weet verslaggever Eva Wiesing.
5: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
0: En heb jij nog wat sport, hè?
1: Nederlands volleybalteam is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Oranje verloor van het gastland Finland, dat automatisch geplaatst was.
6: In de slotfase toch weer de Finse service. Noah Martila, een van de Martila-broertjes in dit geval. En dan is het toch duidelijk dat Finland de wedstrijd gaat winnen. Want hier is de beslissing. Nederland uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2017 overleeft Nederland de poolfase niet.
0: En de populatie muskusratten die is enorm gegroeid. In de afgelopen 2 jaar zijn er alleen al in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht 26.000 van die muskusratten gevangen. Gooi die maar eens bij elkaar op één hoop. Ja?
1: Nee, liever niet.
0: Nee, die beesten zijn een bedreiging voor de dijken en worden daarom intensief bestreden, zegt deze bestrijder.
7: Waarom de muskusrat nou zo gevaarlijk is, althans gevaarlijk voor onze oevers. Het zijn ontzettend goede gravers. Ze graven onder water, graven zij een pijp naar boven, naar de kant. En daarin maken zij nestkommen. En die nestkommen kunnen ontzettend groot worden. En voor elke worp jongen kunnen die nestkommen uitgebreid worden, waardoor dus op een gegeven moment de grond kan verzakken.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. Chris Cross, Amsterdam en Jans.

0: Hoe kan ik Frans Bauer nou vergeten? Want die doet ook mee.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Flevoland met het regionieuws.
0: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. En mogelijk gaat het om urkervissers. Forensische experts nemen DNA af om de identiteit vast te kunnen stellen. Het onderzoek volgt na oproepen uit onder meer Urk. Tientallen urkervissers zijn in de vorige eeuw spoorloos verdwenen op zee. De kans is groot dat een aantal van hen op Texel is aangespoeld. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude, hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding betalen. En de overval op een juwelier in Almere Stad november vorig jaar laat diepe sporen na. De eigenaar en zijn zoon kampen met PTSS. Het bleek gisteren in de rechtbank waar een van de 3 verdachten terecht stond. Het gaat om een 19-jarige man uit Dordrecht. Hij sloeg de vitrines van de juwelierszaak kapot met een hamer. Justitie eist 18 maanden jeugddetentie. De verdachte had nog een proeftijd voor een eerdere overval. Meer nieuws op de website en in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken.
11: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 17, maar tijdens en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat de stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west- en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe en morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen, waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Nou, onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
12: Verkeersinformatie, 1 file voor je, de A27. Almere-Gorkum voor Lunette, 5 minuten, dat is alles. Zometeen onze opinierubriek Chantal op woensdag.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Alpenlight. Taylor Swift, het is 20 minuten voor 9.
1: Elke twee weken bespreken we allerlei nieuws met de Surinaamse mediamaker.
2: Ze ligt nu al in een deuk.
1: Ja.
3: Want het is bijna alsof Leo schrikt. Wat? Oh ja.
1: We gaan weer
3: bespreken. Ze is er weer.
2: Goed. Waar gaan we mee beginnen, Leo?
1: Geef aan zuurstof.
3: Ja.
2: Of brood.
1: Heb jij nog iets meegekregen van de triathlon?
3: Zeker te weten. Ik was toevallig, ik was ook in het centrum zaterdag. Ik ben wel vaker in het centrum op de zaterdag. Ja, het was natuurlijk een drukte van je welste.
2: Jo.
3: En ja, daar was dus de triathlon bezig. Maar weet je wat, ik wist dus helemaal niet dat het echt zo'n... Ja, ik wist wel dat het een groot iets was. Maar het doen gewoon hele grote atleten, die doen daar gewoon aan mee.
2: Ja, je bedoelt grote namen.
3: Ja, en die gewoon echt serieus voor de prijs natuurlijk gewoon gaan. Ja. Wat ik wel heel leuk opgezet vind, is dat het een... dus je hebt de triathlon en het parcours en weet ik veel wat. En hebben ze bijvoorbeeld bij het water, bij de Esplanade, hadden ze dus bijvoorbeeld ook allerlei kraampjes ook neergezet. Dus met van alles en nog wat. Hè. Dus je kon nog sportgear halen, indien nodig. Mensen die nieuwe sportdrankjes aan het promoten waren. Maar, dat vond ik dus echt een hele goede vondst. Er stond dus ook een bloemenkraam. En zij deden een bloemenkraam, wat moet die bij de triathlon?
1: Ja.
3: Nou, als jouw iemand er heeft meegedaan, stond je meteen klaar met een bosje bloemen.
2: Dat is slim.
3: Nou, dat vond ik dus heel slim bedacht.
2: Ja.
3: Ja, en wat ik nog veel leuker vond, is dat degene die brons van zijn achternaam heeft, die wint dan goud.
2: Ja,
1: heel goed.
3: Ja, vond ik dat toch wel weer heel leuk. Ja, uit Almere, Milan, brons. Ja.
2: Fantastisch, hè?
3: Maar het is wel een dingetje, hoor. Maar jij bent wel... Dus ik dacht gisteravond, wie van de twee zou dit... zie ik er wel van aan. Leo, niet omdat ik niet denk dat jij sportief bent. Maar ik zou mijn geld toch op Jolien inzetten.
1: Ja, ik ook.
2: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. mijn oudste zoon die doet aan halve triathlons.
3: Oh ja.
2: En dan sta ik inderdaad aan te moedigen.
3: Met bloemen?
2: Nee, dat niet.
3: Niet meer?
2: Maar ik sta gewoon een beetje, nou niet te schreeuwen, maar ik kom op, zet hem op. Maar ja, eerlijk, wat ik heb gezien en van hem heb gehoord.
3: Heftig, hè?
2: Even als je thuis aan je ontbijt zit nog, dan moet je even je vingers in je oren doen. heel veel mensen, het is zo intensief, het is zo zwaar. Ja, er wordt heel veel overgegeven. Ja. Of mensen zijn aan de diarree. Als je gevoelig bent voor je maag bijvoorbeeld, je moet zoveel koolhydraten tot je nemen. Ja, op een gegeven moment heeft je lijf er geen zin meer in. Dus wordt alles eruit gegooid.
3: Nee?
2: Doe maar. Nee, ik zou het niet...
3: Wel wat voor jou eigenlijk.
2: Nou, weet je waar ik van heb gehoord?
3: Nou.
2: En dat zou ik wel heel leuk vinden. Je hebt ook de slow triathlon.
3: Hè?
2: Ja, dus dan doe je de schoolslag.
3: Ja.
2: En dat is dan geloof ik 500 meter of zo. Hmm. En dan ga je 16 kilometer fietsen. En een van de vragen was, ik ga me er even in verdiepen, mag ik ook op de elektrische fiets? En het antwoord was ja.
3: Oh echt?
2: Ja, serieus. En daarna ga je nog 5 kilometer wandelen.
3: Nou, maar dat vind ik dan wel weer leuk voor Leo. You had me met de schoolslag, toch Leo? Ik vind dat wel wat voor jou.
2: Leo heeft niet eens een elektrische fiets.
3: Nee, maar die zou gewoon lekker fietsen.
1: 16?
3: Maar, ja, maar 16 jij fietst sowieso ook naar hier elke dag. Ik bedoel, dus jij zou dat wel doen.
2: Dat doet hij met twee vingers in de neus.
3: Dat dacht ik ook.
1: Ja hoor.
3: Nou, jullie zullen.
2: Als ze met z'n drieën doen, dan ga je.
3: Doet ieder dan een onderdeel?
2: Ja, dan ga jij.
3: Ja, mag dat ook?
2: Ja, ga jij zwemmen?
3: Ja.
2: En dan gaat Leo fietsen.
1: Jij lopen?
2: Nou.
3: Nou,
2: we zijn er.
3: Nou, Almere goed. Challenge, here we come.
1: Okay. Maar ik vind het wel leuk dat jij vertelt dat al die kraampjes er waren. Want ik mocht meewerken aan die televisieuitzending. En dan zie je alleen maar dat wedstrijdbeeld. Van A tot Z. En tot 4 uur, want dan zijn ze binnen. Maar dat buitengebeuren heb ik helemaal niks van meegekregen.
3: Oh, serieus? Nou, dat was toch echt wel... Ze hebben er echt wel een soort van feestje of zo van gemaakt.
1: Ja.
3: En dat is toch wel leuk. Want het trekt wel mensen aan die misschien helemaal niets met een triathlon hebben.
1: Tuurlijk.
3: Maar je gaat er toch... Ik ben er toch ook een rondje langs gaan lopen. Daarom heb ik gezien wat er allemaal was. En dan dacht ik, eigenlijk is het toch ook wel weer heel goed, heel slim.
2: Zeker, dat is het, absoluut. Zeg, we gaan het nog even hebben ook over Aart van Grootheest. Die heeft een boek geschreven over Flodder.
3: Ja.
2: Die ken je wel toch, de film?
3: Tuurlijk. Vroeger kwam dat op Veronica.
2: Ja. Mm-hmm.
3: Ja, want daar kon dat natuurlijk allemaal. En daar keek ik vroeger ook naar de familie Flodder. Ja, ik vond het toch altijd wel heel... Het was, als je het nu allemaal weer terugkijkt, dan denk je...
2: Traag, hè?
3: Weet je, zo flauw en zo traag en zo slecht. Eigenlijk zag het eruit. Maar toen vond ik het wel hartstikke leuk. Maar wat ik dus ook niet wist, was dat dus een heleboel gewoon hier in Almere is opgenomen.
2: Oké,
3: om de hoek. Waar nu, er is nu een recyclebedrijf, zit daar nu op. Maar het is dus hier in Almere, in Almere is het opgenomen, veel... En wat ook leuk was, dat het zwembad waarvan je denkt van wauw, dat was dus gewoon maar 10 centimeter ja, diep. Grappig, dat is dan zodanig gedaan. Ik vind het wel heel leuk. En dit boek vertelt toch een heleboel de verhalen achter Vlodder. Het is toch wel heel interessant om te weten. Want Dick Maas, de regisseur of producent, die wilde eigenlijk gewoon een hele mooie buitenlandse film maken. Maar daarvoor had hij niet genoeg geld. En die heeft toen na die eerste Vlodderfilm dacht hij, weet je wat, ik wil nog een film. Dan doen we maar gewoon een tweede Vlodderfilm.
1: Ja, en een televisieserie dus.
3: En een televisieserie, ja, heel leuk. Maar hoort wel echt bij Nederland, vind ik, Vlodder.
1: Ja, er zitten heel veel Nederlandse kenmerken. Vooral die welzijnswerker vind ik het typisch Nederlands.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Ja, maar ik vind ook, iedereen in Nederland kent ook wel Vlodder. Of het nou die van nu is, van tegenwoordig. Want natuurlijk op Videoland heb je inmiddels heb je een soort van... Nee, niet een reboot, maar een soort van vervolg van Vlodder. Weet je, de dochter van Keesje, die woont dan ook in een bekakte buurt. Dus er zijn een heleboel overeenkomsten weer. Dus, maar ja, iedereen kent het wel.
1: Ja. Even naar de dag van gisteren, Prinsjesdag. Heb je dat gevolgd? Heb je gekeken?
3: Nou, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, want ik was gewoon keihard aan het werk.
1: Moet ook.
3: Ik heb wel s'avonds nog wel wat ervan meegekregen. Nou, het was niet allemaal heel optimistisch, hè? Ik heb natuurlijk ook wel naar praatprogramma's gekeken daarna. Ja, niemand was. De enige waar je mensen echt nog een beetje enthousiast over hoorde, was dan over hoe mensen gekleed waren. Maar daar was ook echt alles mee gezegd.
2: Ja, en
3: dus dat wordt ook wel weer spannend. Maar wisten jullie, ik wil toch even zeggen, de naam Prinsjesdag, waar die vandaan komt?
1: Vroeger?
2: De naam Prinsjesdag.
1: Van lang geleden.
2: Uh-huh. Ja, het zal vast van vroeger zijn, maar vertel.
3: Nou, die komt uit de. Die heb ik opgezocht. En komt uit de 18e eeuw. Okay. En komt van de viering van de verjaardag van stadhouder Prins Willem V. En dat was op 8 maart. En de eerste troonrede die werd op 2 mei 1814 onder koning Willem I uitgesproken. En het heette toen ook nog geen Prinsjesdag.
2: Oké, maar waarom hebben we dan in september een Prinsjesdag? Weet je dat ook?
3: Nee, dat wist ik dus. Oh ja, nou de derde dinsdag die is sinds 1888 gekozen.
1: Oké, dus
2: gewoon later.
3: Ja, ik denk en het volk die heeft eigenlijk de naam Prinsjesdag bedacht. Want normaal gesproken was het de opening van de Staten-Generaal. En het volk noemde het toen Prinsjesdag. En zo is het uiteindelijk Prinsjesdag geworden.
2: Zeg, en weet jij nou of dit, is dit in Suriname nog iets dat nog een beetje gevolgd? Niets, nul. Okay.
3: We have different things on our mind. Nou ja,
1: Is er iets vergelijksbaars dat een parlementair jaar wordt geopend?
3: Ja, dat wel. Maar het loopt ook niet

0: Want ik heb toch wel gisteren even tussendoor op het werk, ondanks dat ik keihard aan het werk was, ben ik toch even gaan kijken. Want dan ben ik toch heel benieuwd naar wat de koninklijke familie aan heeft.
1: Ja, wat vond je van de prinsessen?
0: Ja, die vond ik wel weer waanzinnig mooi eruit zien. Wat ik ook wel heel leuk vind, is dat Ariana dan wel weer een van de favoriete jurken van Maxima, voor mij een van de favoriete looks van Maxima dan weer aan. Ja, ik vond dat dan toch wel weer heel mooi. En het is ook mooi op elkaar afgestemd.
1: Zeker.
0: En ja, ik vind het wel wat. En gisteren hoorde ik ze zeggen, ja, maar eigenlijk, we moeten toch gewoon naar die hoedjes terug. En nu zie je dat mensen gewoon met een mooie diadeem op. Maar ik vind dat wel bij deze tijd passen. Ja, ik ben ook dol op hoeden, hè.
1: Ja?
0: Maar ja. Ik ging vroeger ook gewoon naar school met de hoed en handschoenen. Ja, ik vond het fantastisch. Maar ik vind dit gewoon wel bij deze tijd, hoor. Ik naar Maxima kijk, dan denk ik, ja, maar we hebben wel echt wel een hele goed geklede koningin.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Oké. Chantal, dank je wel weer.
0: Graag gedaan.

0: Better.
1: We can do better van Matt Simons. Nog wat zaken gisteravond op de radio.
2: Toch op morgen, s'avonds later, daar, die hielden het gewoon de hele dag vol. De fractievoorzitters van D66, VVD en het CDA. Dat zijn Paternotte, Brekelmans en Bontebal. Die spraken over de samenwerking met elkaar en met de oppositie. Wel ja, dat is ook nodig, hè? Bontebal gelooft nog steeds dat een minderheidscoalitie kan werken, maar erkent dat het niet vlekkeloos loopt.
3: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal.
2: En Brekelmans van de VVD, die wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. Maar wie dat zijn, weet hij niet.
4: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommige geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen. Of ik wil iets doen tegen armoede. En daar wil ik een X bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
2: En ja. Paternotte.
1: Dus eigenlijk weet hij het wel, maar wil hij het niet zeggen of zo.
2: Nou, Paternotte van D66, ja, die benadrukte dat een minder

0: minderheidscoalitie ook kansen biedt.
1: Je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Zo nog nooit zoveel gebeurd.
2: Een positieve man is het toch, hè? Geweldig. Ach. Ik vind het wel knap. Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewonerrijker. Chimpansee Tanno. Ja, ik vind die naam een beetje grappig. Ik ken iemand met een naam, maar dat is dan geen chimpansee. Maar goed.
0: Is dat een dominee die je kent met de naam Tanno?
2: Nee.
0: Oh, ja, ik vond een dominee met die
2: dominee?
0: Naam. Ja, die schrijft ook boeken. Vandaar dat hij in Google even omhoog kwam.
2: Jij hebt gegoogeld met de vraag van welke man heet er Tanno? Serieus.
0: Omdat jij dacht van ja, Tanno vind ik een beetje een rare naam. Nou, er is dus een predikant die boeken schrijft die Tanno heet.
2: Oké, goed. Het gaat over een chimpansee. Ja, en het gaat er ook wat bijzonder aan toe. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde gedragsbioloog Helene Post dat de ontmoeting van de nieuwe chimpansee met de huidige bewoners toch nog wel spannend kan zijn.
3: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken hé, ik stond eerst onderaan in de rang. En wie weet, met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
2: Ja, en daarom is de ontmoeting met het alfamannetje, en die heet dan weer Kumi, dat alfamannetje, het belangrijkst. Nou, zo'n ontmoeting, en daarom moest ik zo lachen toen jij het over die dominee had. Zo'n ontmoeting gaat bij die beesten toch even wat anders dan bij mensen, zei Post.
3: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
2: Nou, ik vind het een bijzondere manier van begroeting. Maar om dat nou als mensen te gaan doen is een beetje
0: vreemd. Nee, we doen niet alles nou.
2: Ik denk dat je neergehoekt wordt als je dat gaat doen bij iemand.
0: Mijn imitatie houdt op bij een banaan.
2: Ja, als je daar dan maar weer niet over uitglijdt, hè?
0: Nee, daarom.
2: Dit was Flevoland is wakker.
0: Ja, mag nog even reclame maken voor onze podcast. Want als je iets hebt gemist, QR-code staat nu in beeld. Dan kun je alles even meepakken.
2: Hartstikke goed. Christopher Cross is dit. Ride like the wind.

0: Dit is Flevoland.
1: Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat die heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland.
4: Oké, graag gedaan.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. En een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buiten.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
10: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
12: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillance. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
10: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is op deze... Wat zijn we vandaag? Ja, woensdagochtend. Even na 9. Nou, er is nog wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dezelfde vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. En zometeen in Flevoland Muziekland. Dan draai ik een leuk nummer van Corrie Konings. En dat heeft te maken met Prinsjesdag. Hoe dat zit, hoor je zo.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. kijken wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Met Jolien Dalstra.

Heaven Must Be Missing an Angel. En voor de Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright. Het is zo'n beetje 9:15. Flevoland Muziekland. Ah, fijn dat je er weer bij bent. Ik heb heel veel, ja, toch wel lekkere muziek. En een bijzondere van Corrie Konings. Ik noemde haar al zojuist. Er hangt iets in de lucht. Amore. Maar gisteren was ze er gewoon bij, hoor. In Den Haag, bij de troonrede. Want ze was eregast voor Noord-Brabant. Ze zag er fantastisch uit, helemaal in het blauw, echt. Corrie Konings, ja, wat zeg je, petje af, hoedje af. Want dat had ze ook gewoon op. Nou, dus ik denk, ter ere van Corrie Konings, ja hoor.

nummer van Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow. Oh, het is alweer 21 minuten over 9. Dus als je denkt, waar blijft Kiek? Nou, hier is Kiek. Ik zet twee foto's voor je in beeld. Ja, wat is er weggehaald, toegevoegd of net even veranderd? Twee foto's vanuit de lucht. En dan zie je... Ja, dat herken je toch wel meteen, hè, Urk? Maar ja, dit maakt het wel lastig. Want het is een soort overzichtsfoto. Dus er is heel veel te zien. Ja, ook water, huizen. Ja, ik ga meepuzzelen, want ik vind deze lastig. Zonneschermen, groene zonneschermen die naar beneden zijn. wat scheepjes zie je liggen? Dit duurt wel even. Ik weet niet of jij er al uit bent. Er zijn wel wat inzendingen binnen, maar die van jou kan er zeker nog bij. Dus als je denkt, ik wil wel een prijsje binnentrekken op deze woensdag, zou ik het nu doen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. Forensische experts nemen DNA af om de identiteit vast te stellen. Het onderzoek volgt na oproepen uit onder meer Urk. Tientallen Urker Vissers zijn in de vorige eeuw spoorloos verdwenen op zee. De kans is groot dat een aantal van hen op Texel is aangespoeld. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding betalen. En de overval op een juwelier in Almere Stad, november vorig jaar, laat diepe sporen na. De eigenaar en zijn zoon kampen met PTSS. Dat bleek gisteren in de rechtbank waar een van de 3 verdachten terecht stond. Het gaat om een 19-jarige man uit Dordrecht. Hij sloeg de vitrines van de juwelierszaak kapot met een hamer. Justitie eist 18 maanden jeugddetentie. De verdachte had nog een proeftijd voor een eerdere overval. Meer nieuws op de website en in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. Een jeugdzorginstelling in Houten moet van de inspectie alle camera's in het pand verwijderen. De camera's hangen in gemeenschappelijke ruimtes. Volgens de eigenaar is dat vanwege veiligheid. De inspectie noemt het een privacy-inbreuk op de jongeren die er wonen. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker.
13: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 17 Martijnus en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat een stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west- en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe en morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen, waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Nou, onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
11: Zometeen in Flevoland Muziekland. Neem ik je mee terug naar het jaar 1984.
14: Flevoland.
11: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.

0: Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye en Timmy Terrell. En daarvoor Guus Meeuwis per spoor.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: het fantastisch mooie jaar 1984. Misschien weet je het nog wel, het jaar van de neonkleuren, hè? Ja, daar liepen we allemaal in rond. Felgele of roze kleding, heerlijk. Die Rubik's Cubus, heb jij hem ooit op weten te lossen? Sommigen konden wel echt binnen een paar seconden. Nou, dat is mij nooit gelukt. In de bioscoop, Kaskrakers, Ghostbusters, Footloose. Ah, oh, heerlijk, ja, die dansfilm. En vanuit Miami was er ook fijne muziek. Een tropische storm kun je het eigenlijk wel noemen. De Miami Sound Machine, jawel. En hun allereerste Engelstalige single. Nou, de wereld was meteen verkocht. Die jonge, waanzinnig geweldige Gloria Estefan. Stralend middelpunt. Zij stormde de hitlijsten binnen, die Miami Sound Machine. Ja, natuurlijk. Ik vind het zo'n lekker nummer. En jij gaat er mee zingen, dat weet ik nu al. Hij begint ook zo lekker. Dr. Beat.

Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is 12:12. Ik was afgelopen zondag mijn auto aan het wassen. Dat doe ik met de hand, want misschien weet je dat wel. Ik heb een beetje, ja, wasstraatangst eigenlijk. Ja, daar kom ik gewoon eerlijk vooruit. Ik denk altijd dat er wat misgaat. En er staat dan een hele instructie bij als je zo'n wasstraat inrijdt. Van dit mag je niet doen en dat moet je wel doen. En je moet vooral niet op de rem trappen. Je moet nergens aan zitten. Nou, het gaat altijd goed. Maar toch, ik zit nooit heel relaxed dan in mijn auto. Dus ik doe het gewoon maar met de hand aan tegenwoordig.

van Vian, Here I Am. Het is alweer 9:55, zo'n beetje. Ik ga maar eens langzaam plaatsmaken voor Arnoud. Want die gaat jou van heel veel fijne muziek voorzien in het tweede uur van Flavor.

0: Dit is Flevoland.
1: Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat die heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland.
4: Oké, graag gedaan.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Haal voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterpark in het Woldpark. En de overval vorig jaar november op een juwelier in Almere Stad is van grote impact op de eigenaren.
7: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd
11: Dit is het nieuws op Urk FM. Urk FM.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top, ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds, de grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Urk.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: RUK FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: Flikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: Dit is Urk FM.
1: I will survive without you.

0: lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden "It giet on". Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord.

0: De Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
0: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het giet on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM.

0: Je luistert naar Ulrike Zon.
1: Hey jongens, hebben jullie het al gehoord? Nee. Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
2: Koeien in zijn tuin? Wat een show.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs.
0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord.

0: In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey, hallo.
1: Is er een galmpje op mij?
2: Hallo, ja. Wil jij eens praten, Roy?
0: Ik zal even de schuur open trekken.
2: Ja.
0: Of je me hoort, vraag
2: ik. Ja, ik hoor je. Je staat nou hagenwijd open en ik denk, we gaan hier allemaal lichten knippen. Ik hoor mezelf in ieder geval wel, dat is wel fijn.

0: Ik loop vast.
1: Ja.
0: We doen nog even in Russisch dan. Die is ook altijd. Is mijn Russische vriendin er trouwens ook?
1: Nee, die hebben we niet.
0: Nee?
1: Nee, die is er niet.
0: Maar die, ik zou een glaasje vodka met haar drinken. Zadrstuite, dama i kospoda, vire olas glory, vasja lumi maja, radioprogramma.
1: Ja, bla bla bla. Bla. Oké, okay. Nou, fijn dat iedereen er weer is.
0: Waren weer alle talen.
1: Laten we weer in de avond verder gaan.
0: Wat doe je nou?

0: En dan, ja, hé, hey, dit werkt toch beter.
1: Zijn we in de app? Ja.
0: Kijk, nu heb ik één knopje aanstaan.
2: Ja.
0: En dan hoor ik jou en ik hoor Roy.
1: Ja, ja, want maar zijn we nu wel in de etter?
0: We zijn nu in de etter. Etter, ja. Kijk, en als ik nou VCA Galm erbij doe, hallo?
1: Kun je ons horen, weet je ook alweer, Jan Hendrik? Zijn we te beluisteren op de radio?
0: Hallo, ja. Hey, test. Hallo, ja.
2: Ja, we zijn gewoon op de radio.
0: Oké, dus we klinken weer gewoon normaal, gezellig, fijn. En het is wat beter, denk ik zo, toch?
2: Ja.
0: Oké, nou. Zoals jullie horen is het bingo piano muziekje weer begonnen. En dat betekent dat er nieuws is. Nou, nieuws is er gezat, want er is de afgelopen week al genoeg gebeurd in de situatie in dit land.
1: Ja.
0: We hebben de beruchte troonrede gehad dinsdag.
1: De beruchte troonrede?
0: Ja, de troonrede waar geen rede aan zit, zeg maar.
1: En die ook niet berucht was?
0: Nee, ja, voor velen wel, voor ene niet, maar het is net hoe je bekijkt. En ik vond het eigenlijk al mooi toepasselijk iets dat de koning dan dingen voorleest. En dan zie je zo'n stapel papiertje en uiteindelijk duurt het maar een kwartiertje of zo.
1: Ja, maar het zijn grote letters.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Nee, hij heeft een paar keer een miskleun gemaakt toen hij zijn verontschuldigingen wilde aanbieden. We like to apologize and to regret. Nou, dat liep helemaal vast. Maar nu heeft hij in ieder geval grote letterbladen. En nu kan hij het gewoon oplezen. En dat gaat prima.
0: Nou, gelukkig. Ja. Toch? Ja, in ieder geval fijn dat de koning er ook gelukkig mee is.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk spreekt de koning namens het halve kabinet.
1: Hij spreekt namens het kabinet?
0: Ja, hij spreekt namens het kabinet.
1: Waaruit bleek dat dan?
0: Ja, dat vraagt me ook allemaal nog steeds af. Er is nu op dit moment een debat gaande van de algemene politieke beschouwingen. Dus als mensen willen lachen, gieren en brullen, zou ik daarnaar kijken. Je komt de gekste dingen tegen.
1: Wat dan?
0: Nou ja, zoals Wilders heeft even het kabinet weer afgemaakt natuurlijk, net als altijd.
1: Ja, maar dat kan niet wel. Dat is inderdaad al komisch.
0: Ja, en verder heeft hij niet zo heel veel bijzonder. Ja, er was ook nog een bult mensen jarig. Want meneer, hoe heet hij ook alweer, van GroenLinks, of tegenwoordig Pro heet... Klavertje 4, die had het er ook over van... er is meneer De Brink, of die was jarig, hip hip hoera. Nou, fijn dat hij dat wist. Niet echt bijzonder voor de politiek, maar leuk. Hij zei ook wel van, zoveel mensen heb ik nog nooit op mijn verjaardag gehad.
1: Ja,
0: vond ik ook wel komisch. Ja. Ik dacht, ja, hè. Ja. Maar aankomende 30 september hoopte hare majesteit de koningin hier op Urk te komen.
1: Ja.
0: Voor een werkbezoek.
1: Dan ga ik er in de Spaans toespreken. Hola! Ja.
0: Als je er mag spreken.
1: Ik
0: weet niet of je door de beveiliging komt.
1: Ik kreeg gewoon in de lantaarnpaal en schreeuw ik naar haar.
0: Ja.
1: Zit ze me wel.
0: Ja.
1: Dat. Maxima, we houden van je!
2: Ja, ja.
1: We missen je met elke kogel.
0: Ja. Nou, fijn. Ik zat zo te bedenken. Ik hoop dat als het werkt, kunnen we dan bellen. Dan kunnen we gelijk even kijken of dit klopt.
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Dan kunnen we even zo meteen testen. Maar, we gaan zo meteen even kijken of het werkt.
1: Als het niet lukt te bellen, dan doe je net of je die persoon belt. Ja. Dan doe ik het wel.
0: Ja, dat is
1: ben
0: goed.
1: Ik, ben ik die aan de andere kant. Ja.
2: Telefoonsysteem werkt niet.
0: Nou, waarom nou weer niet?
2: Heeft de foutmeldingen aan. Geen connectie.
0: Nou, lekker dan. Het gaat hier ook nooit goed. Maar in ieder geval, in Den Haag gaat het ook nooit goed. Dus Den Haag.

0: Ja. Wat een bijzondere muziek. Ja. Normaal gesproken zit Jouke hier op deze plek en hebben we de beruchte one-liners van Jouke. En aangezien het Koningsdag Prinsjesdag is geweest, dacht ik, laat ik dan die one-liners eens even in de troonredeversie maken.
1: Ja, heb jij dat gedaan, jongen?
0: Daar heb ik mijn best voor gedaan. Ja. Ik zal maar niet verder.
1: Ja, dan ben je wel een persoon voor jou om dat allemaal even op je te nemen.
2: Ja, nou ja. Dat belooft wat.
0: Ja, dit is, gaat u goed voor zitten.
1: Ja, want hij schudt ze zoals ze maar. Dames en heren, gaat u even rustig in de stoel zitten. Ja. Bent u stevig vast, want dit wordt lachen geblazen. Ja. Hoor, houd je maar aan alle kanten vast.
0: De troonrede die van de koning sprak namens de regering. Mijn bankrekening sprak namens mij. Ik vertrouw niemand meer.
1: Ja, heb je ook de lachsalvo's?
0: Nee, die heb ik niet. Den Haag heeft miljardenplannen. Ik heb de boodschappenbudget. We leven duidelijk in twee verschillende economieën.
1: Wist je trouwens dat ik transfinancieel ben?
0: Oh, dat is fijn.
1: Ik ben miljardair, maar ik zit in een verkeerde lichaam.
0: Ja, dat... Nederland moet keuzes maken. Eindelijk. Nu nog iemand vinden die durft te zeggen welke. Er moeten meer woningen komen. Dat horen we al lang. De eerste generatie zegt het ook al. Inmiddels, de kleinkinderen hebben al een woning. De economie groeit. Mijn boodschappen groeien ook. Alleen mijn salaris heeft last van hoogtevrees.
1: Groeistuipen.
0: De koning roept uit op vertrouwen. Dat moet prima zijn. Maar kan het vertrouwen helaas niet vinden. Samenwerken is volgens de troonrede
1: belangrijk. Heb je die dingen ook gelezen van tevoren, Jordi?
0: Ja, ik heb één keer gelezen.
1: Had je er niet een paar kunnen schrappen, zeg maar? Van
0: nee. Nee. Ik zal er een paar tussendoor. Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur. Mijn trein hoorde dat besloot om het helaas vertraging te gaan nemen. Stikstof blijkt ook een hangijzer. Gelukkig hebben we in Den Haag genoeg hete lucht om de problemen verder op te warmen.
1: Nou, we hebben heel veel gebakken lucht in Den Haag. Hoe vind je die?
0: Ja, nou echt, altijd weer, het zit er weer bij gebakken.
1: Hey, heb je nog een paar, die moeten de tijd nog vol maken?
0: Oh ja, nou hier, wacht even.
1: Doe dan maar een paar die niet zo leuk zijn. Of zal ik anders even koffie halen om de tijd op te
0: vullen? De troonrede duurde een tijdje. Mijn aandacht duurde ongeveer de eerste woord, structurele investering. Er kwam ook extra geld beschikbaar. Iedereen zegt fantastisch, nu ontdekken waar het precies beschikbaar is.
1: Ik zeg niks.
0: De regering wil Nederland sterker maken. Mijn portemonnee vraagt of ze eerst kunnen beginnen met mijn portemonnee.
1: Is hij goed? Is hij goed?
0: Prinsjesdag is eigenlijk de enige toneelvoorstelling waarbij de acteurs ook meteen een begroting mogen inschrijven.
1: Snapt u hem? Snap ik hem?
0: De boodschap van Prinsjesdag: heb vertrouwen, heb geduld en vooral kijk niet te lang naar je bankrekening.
1: Ik kijk even naar buiten nu.
0: Oh ja, Prinsjesdag, één dag per jaar waarop bezuinigingen klinken. Klinkt het alsof de lifestylekeuze wordt gemaakt door de koning.
1: Is er ook een plek waar ik eventjes uit de wind kan liggen?
0: Ja, ik zou het proberen. Nee, doe dan wel de hete wind. Zoals anders hebben we last van stikstofproblemen.
1: Dat was ook weer een one-liner, of zijn we er nu doorheen?
0: We zijn er nu even
1: door. We zijn er doorheen. Ja,
0: sorry.
1: Ja, mensen thuis kunnen weer uit de beugels. Hè? Kunnen weer even loskomen.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Maar we gaan gewoon gelijk door, want... Mona Keijzer was ook aan het woord en die komt uit Volendam.
1: Ja.
0: En die heeft ook een liedje, die wou graag dit liedje horen. Mooi Volendam. Ja, je moet er maar van houden, hè.
1: Oh, we mogen nog praten?
0: Ja, je mag nog praten. Je hebt 10 seconden.
1: Mooi Volendam. Wie zingt het dan?
0: Kech.
1: Wie?
0: Kan ik ook niet uitspreken. Dat boeit me ook niet. Tot straks.

0: Ja, wat een prachtig mooi nummer. Hè? En het eerste uur zit er alweer op. Het is bijna de welbekende 9 uur. En als het 9 uur is, dat betekent dat we langzaam naar het nieuws gaan. Het zal waarschijnlijk over de politiek gaan. En ik denk dat ook in het nieuws over het weer gaat. Het komt altijd een stukje weer in volgens mij.
1: Alweer?
0: Alweer weer. Mm-hmm. En verder was het een prachtig uur. Met een beetje gestungeling hier maar en daar komen we wel.
1: Was het alweer een uur dan? Dit,
0: dus de eerste uur zit er alweer op, ja.
1: Van 59 minuten en 60 seconden. Maar als je zegt dat het een uur is, dan hoef ik het ook.
0: Je mag ook autistisch wezen. Dat is geen enkel probleem. Nou ja, in ieder geval, we hebben nog genoeg mooie momenten hier meegemaakt.
1: Nou, ontzettend. Hè. Het zijn altijd weer mooie herinneringen op. Ja. Iedere keer die vlekken voor mijn ogen, die pijn in mijn nek.
0: Heeft er iemand nog een leuk nummertje om erin te gooien? Of is Bonnie er ook? Trouwens, Bonnie, ben jij er ook nog? Oh.
1: Heb je niet avond, maar dan niet van...
0: Die heb ik al.
1: Nee, maar niet van Marwijn de Groot, maar van het origineel van Rob de Nijs.
0: Nee, die heb ik er niet.
1: Ja, het weer is niet.
0: Sorry. Ik ga niet nog een keer zoeken. Oh, wacht trouwens.
1: Sorry,
0: die hebben we al
1: gehad. Daarvoor.
0: We hebben al avond gehad.
1: Ja, van Boudewijn de Groot zeg ik. Ja. Maar Boudewijn de Groot heeft het ooit geschreven voor Rob de Nijs.
0: Rob Anijs.
1: Rob de Nijs.
0: Ondertussen ben ik even aan het zoeken voor je. Nee, ik kan niets van vinden.
1: Heb je dan Hanny aan mijn tasje even vast? Heb je die?
0: Hanny met...
1: En die muziek was zachter.
0: Oh, autist. Hanny. Met IE of E?
1: Hanny met IE, denk ik. Hou mijn tasje even vast.
2: Ja, oh, ik denk het wel.
0: Voor jij, heb je die? Kun jij dat zien?
2: Nee, want ik heb geen mail openstaan.
0: Oh.
1: En anders van Harry Vermeegen. Ja. In Spaan van Koute. Heb je dat nummer ook? Wat is het? Koute?
0: Hou me vast, heb ik in Jan Smit. Hou je dat nog steeds van mij?
1: Nee.
2: Maar wat zei jij nou?
0: Hou mijn tasje vast.
2: Hou mijn tasje even vast.
1: Ja. Hou even tasje even vast.
2: Die is van Miggy.
1: Ja.
0: Oh, nou,
2: M-I-G-G, Griekse I.
0: Gooi die er gauw nog even tussenin.
2: Ja, ik heb geen mail van me staan, want dat doet het hier niet.
0: Oh, hoe heet het hier? Mini zei je, hè?
2: Miggy.
0: Miggy.
1: M-I-G-G-Y.
0: M-I-G-G.
1: Wat fijn dat het lukt.
2: Griekse I.
0: Ja, ik heb hem. Ja. Oh nee, stilte voor de storm.
2: Ja, dan... Moeten we zo even kijken.
0: Nou, weet je, het vindt allemaal prima. Praat het gewoon nog even een beetje vol.
1: Zal ik even koffie zetten ondertussen?
0: Als jij even koffie gaat halen.
1: Ik ga even koffie halen. Nee. Wil je er ook wat in?

0: Boudewijn de Groot.
1: Oh.
0: Goed zo.
2: Negens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere positieleider in ballingschap, Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden.

0: Ja, hè hè. Ja, we zitten er weer in. Hallo, fijn dat mensen weer luisteren.
1: Dat weet je niet, hè?
0: Hè?
1: Dat weet je niet of mensen luisteren.
0: Nou, ik neem toch aan van wel.
2: Nou, mijn vrienden konden niet, in ieder geval alle twee. Dus ja, dan wordt het niet zo druk, denk ik.
0: Nee, heb jij vrienden?
2: Nou, kennissen, de hallo, buren, ja. Burgers, buitenland.
0: Ja, dat, oké. Okay. In ieder geval, beste mensen.
2: Beste mensen, luister even, want die wordt nu direct aangesproken door Jordi van der Pennen.
0: De Caribische klanken klinken weer. En ik heb even naar buiten gekeken. Het ziet er weer prachtig uit. Het is gewoon weer mooi weer. Het heeft af en toe een buitje. Af en toe was een zonnetje er.
2: Zit naar buiten te kijken?
0: Het is
2: hartstikke donker buiten. Waar heb je het over?
0: Ik kijk naar buiten. En het zonnetje schijnt hoor. Dat weet jij niet. Maar ja, de zon schijnt.
3: Ja. Ergens anders in de wereld wel, ja.
0: Ergens schijnt de zon.
2: Nou, nu worden we filosofisch.
0: Ja, dus ergens schijnt de zon.
2: Welk punt staat er op het draaiboek? Want
0: we hebben nu het weer.
2: Dus... Komen we nu het weer? Nou, oké, het weer. Nou ja. Komt hij dan, hè?
3: Ja.
2: Wie ga jij doen of drink het? Of...
0: Nou, gewoon, ik heb nu verteld wat het weer was.
2: Oh, dat was het.
0: Dat was het weer.
2: Dat was het alweer.
3: Ja, dat is wel heel snel.
0: Ja, ik kan wel vertellen wat het morgen wordt. Maar 9 van 10 kloppen de weerberichten nooit.
3: Nee, dat is een feit.
0: Dus we kunnen beter gewoon kijken naar buiten, zoals ik het nu heb gedaan. Het ziet er mooi en droog en zonnig uit.
2: Steek je hand uit het raam.
0: Ja.
3: Voor hoe lang als dat het droog blijft.
2: En wordt die nat? Ik zeg, steek je hand uit het raam en wordt die nat. Nou dan?
0: Ja, dan...
3: Steek je vinger in je gat.
2: Dan regent het. Ach, doe zo. Dit kan toch niet.
0: Echt, Bonnie is er ook niet blij mee hoor.
2: Ja, minder.
0: Ja, nou fijn. Bonnie is in ieder geval weer... lekker bezig. Maar het is hier...
2: Wel een bericht trouwens. Ik las in de krant dat een meneer in Bloemendaal... heeft in een restaurant spruitjes gegeten. En ze smaakten hem uitstekend.
0: Fijn.
3: Oké. Okay.
2: Ja. In China is een Chinees geboren.
0: Nou, fijn.
2: Experts hadden dit vorige week al voorspeld.
0: Nou, dat had ik ook al kunnen voorspellen. Op Urk zijn er ook mensen geboren.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Ja. Wie dan?
0: Een meisje en een jongen.
2: Ja, wie dan?
0: Nou, dat weet ik niet hoe ze heet. Jan en Piet, denk ik.
2: Nee, Dubbele en Klaasje.
0: Ja, zoiets.
2: Ja, echt een mooie Urkennamen.
0: Ja, of een Albert, ja.
2: Ja, Roy. Ja.
0: Ja. Nou, in ieder geval zullen we gewoon doorgaan. Trouwens, is een van jullie nog verliefd tegenwoordig?
2: Alleen maar, ja.
0: Ja?
2: Ik kwam laatst weer een meisje tegen. Ik zeg, ze zegt, ik weet precies hoe jij in elkaar zit, Roy. Ik denk, hè, eindelijk iemand die het snapt. Ja, ik weet precies hoe je in elkaar zit, zegt ze. Dus je weet dat, dan snap je zeker wel dat ik geen zak met je te maken wil hebben.
0: Ach,
2: ik denk, lekker, hè.
0: Ja, nou, ik vind het wel geweldig. Die ene man is ook verliefd.

0: kondig jezelf maar eventjes aan, Jordi, want jij doet vandaag weer de harten van de luisteraars sneller slaan met nieuws over de camping.
1: Nou, waarom moet ik altijd over dat nieuws van de camping komen?
0: Jij bent onze campingman. Jij bent helemaal. Bent camp, zeg maar.
1: Ik vind dat een rubriekje een keer eruit moet.
0: Nou, dan maak je een rubriek kamp, maar nu zit er eventjes vast aan camp.
1: Camp, oké. Nou, ik ga even tussen mijn draaiboekje zoeken of ik nog iets heb.
0: Ja, wat origineel weer, hè? Even kijken wat je computer nou weer geschreven heeft. Laat maar horen.
1: Even kijken.
0: Is er dan weer een stroopwafelblik gejat? Of is een glas melk omgevallen met de ingang? Of is een slagboom geverfd? Wat voor spannende dingen zijn er allemaal gebeurd?
1: Hij zat nadenken.
0: Hij zat dit is toch...
2: Dit is toch ongelooflijk?
0: Zeg dan gewoon dat je computer vastloopt.
2: Want, ja, dat zou je...
1: Hij is ook
0: dat geloof ik ook, want dat gebeurt de hele tijd al.
1: Ja, daarom.
2: Maar valt jullie niks op?
1: Wat valt er nou op?
2: Ik zit nou rot in van mijn microfoon af en ik hoor mezelf nog geen nijter had.
0: Ja, dat vinden we ook jammer, want dat was vroeger niet zo.
1: En nou?
2: Ik denk dat het wel beter wordt, ja.
1: Zo?
2: Ja, laat hem zo maar staan.
1: Dan sta je nu uit.
2: En? Niemand,
0: hè, wat? Ik wil steeds horen, ik ga steeds verder bij mijn
2: microfoon. Okay. Ja, Roy.
0: Ik sta buiten.
1: Ja, nu ben je weg. Oké, nou, fijn.
2: Dag, Roy.
0: Hallo, beste, hoe heet je ook alweer?
1: Ja. Oké, ik heb...
0: Ja, kan niet. Mensen thuis, ga weer even zitten, want het wordt spannend. Ja, even de hond toch niet uitlaten nu, want er volgt nu een politiebericht.
1: Ja, oké. Bereid je maar voor.
0: Komt dit dan, hè? Oké.
1: Het was een doodnormale ochtend op de camping. De vogels floten, de koffie liep door en ergens op de campinggas rond, precies te zijn 7:03, 's ochtends, met een veel te groot grasmaaier langs. Maar toen gebeurde het. De slagboom ging niet meer open.
0: Kan die muziek wat zachter? Gaat de kosten van het verhaal nou?
1: Niemand,
0: een zeer boeiend verhaal.
1: Niemand wist waarom. Die ene campinggas zei, het komt allemaal door de regen. En anderen zeiden, dat komt door de wifi. De andere riep, het is gewoon maandag. De receptie werd ondertussen overgespoeld door vragen. Het kan ik ook nog uit... Hallo? Kan ik...
0: Er zit iemand gewoon voor zijn neus.
1: Ja, kan bij de caravan achteruit. Ik heb... dit is...
3: Door. Ja,
1: waarom moet ik altijd door? Ik hoor niks meer.
0: Ja, wij horen je wel.
1: Ja, ben ik nog steeds te horen?
0: Ja, kan gewoon doorlullen. Ja.
1: Fijn. Ondertussen komt de animatie langs en ondertussen was er één probleem. De campingbeheerder ontdekte dat er een eend was verdwenen. Niet zomaar een eend, maar een officiële campingeend. Hij was vorige week nog gespot bij het zwembad, maar hij had onder het bandje nog vergeten om te doen. En ja, hij was verzonken. Sindsdien was hij spoorloos en zoek. Helpt u hem zoeken naar de eend?
0: De badeend? De wc-eend?
1: De beruchte eend.
2: Naar de badeend nog wel, toe maar.
1: Ja.
2: Nou. Oké.
1: Ik vind het prachtig. En ik geniet zo ook daarvan van het leven. Hè. Als je dan zo over na mag denken, dan geniet je
0: ja,
1: toch.
0: Ja, en die brug.
2: Heerlijk.
0: Van, heerlijk. Ja,
1: wat ja, nou,
0: fantastisch mensen, aan elkaar gepraat.
1: Blijft u rustig luisteren.
0: Maar we moeten eens uitkijken naar een eend.
2: Naar een eend, ja.
0: Naar een signalement. Hoe ziet het eruit?
1: Volgens mij een geel.
0: Een gele bak.
2: Geel?
1: Ja, een geel eendje.
0: Wat snavelkleur?
1: Volgens mij oranje of zo.
0: Oranje,
1: zoiets.
0: Die pik je er zo uit. Die zijn zeldzaam.
1: Ja.
0: Gele bad heen met een oranje snavel. Mensen,
2: ik geloof dat we nou redelijk beter in de lucht zitten.
1: Ja.

0: die muziek wat zachter. Zo. Trouwens, een prachtig lied van een beetje stroopwafels.
1: Ja, vond ik ook. Kamer heb ik hem ook ingezet.
0: Ja, het is een bewerking trouwens van Manhattan Island Serenade. Een liedje wat begint met 3 minuten lang regengekledder. Ja. Ook een heel somber liedje. Een of andere Amerikaanse muzikant, Leon Russell. Maar de jongens van Amazing Stroopwafels hebben er echt een... het gebeurt zelden dat een cover dat die beter is dan het origineel. Maar dit is wel beter geworden, ja.
1: Ja, nou, fijn. Goed. Maar
0: we hebben ook nog natuurlijk de rubriek die van... hoe heet die rubriek ook alweer?
1: Ja, die heb je zelf bedacht.
0: Maar ik weet niet wat ik gisteren heb gegeten. Hoe heet de rubriek? Vrienden van vroeger?
1: Nee, verhalen van verhalen die nergens over gaan.
0: Verhalen die nergens over gaan. Ja, dat klopt. Ik was namelijk van de week in Preston Palace.
1: Oh, daar had ik nou jou net niet verwacht zien te zitten daar.
0: Nee, en daar heb ik meneer Bollekamp ontmoet. En die heeft iets interessants uitgevonden. En ik heb hem even meegenomen naar de studio. Dat lijkt me wel aardig om hem even hier op Urk mee te nemen.
1: Ja.
0: En meneer Bollekamp, zegt u eens even, wat is er zo interessant aan u? Ik heb uitgevonden de levende wekker.
1: De levende wekker.
0: Kijk, dat is interessant. Leuk ook voor de luisteraars om dat zo eens eventjes te horen. De levende wekker. Maar hoe bedoelt u dat? Je hebt tegenwoordig veel wekkers of telefoons die gewoon aflopen of afgaan. En deze wekker is levend. Zo.
1: Nou.
0: Ja. Maar hoe bedoelt u dan? Ja, deze wekker die bestaat uit een hokkie waarin een haan zit. Een hokkie waarin een haan zit. Ja, dat is dus een hokkie en daarin zit een haan. Of een haan, dat zit in een hokkie. S'morgens dan kraait hij. Dat is dus het landelijk wakker worden, zeg maar.
1: Oh.
0: Een ouderwetse moderne wijze van wakker worden. Ja, die haan die kraait dus morgens. Dan word je wakker. Die zet je gewoon naast zijn bed neer, begrijp ik. Ja. Maar hoe stelt je die haan nu af? Ik bedoel, ik stel me voor dat je om 9 uur op wilt staan. Hoe laat je dan die haan dan precies om 9 uur kraaien? Ja, zoals u weet gaat de haan dus kraaien zo gauw de zon opkomt. Nou, dat heb ik dus opgelost door over het hok een zwarte doek te doen. Ja, dus die haan ziet de zon niet opkomen. Oh. En dan? Dan om 8:55, dan haal ik een zwarte doekje voor het hok af en dan kukelt hij. Dan kukelt hij. Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien kunnen we het eventjes horen dan.
1: Oh.
0: Ja, zeker. Ik heb hem meegebracht. Ik haal nu even het doek van de kooi. Au, au, au.
1: Dit is een hele rare...
0: Nou, dat is genadig hoor. Ik dacht eerlijk gezegd dat een haan heel anders klonk. Ja, maar deze heb koorts. Oké, wat mij nog even interesseert. U zegt dus, om 8:55 haal je het doek van de kooi af en om 9:00 gaat die haan kraaien. Maar hoe word je nu wakker om dat doek van die kooi af te halen? Ja, daar heb ik een oplossing voor. Bij het hokkie van die haan wordt namelijk een wekker geleverd. Die wekker die stelt je dus af op 8:55. En dan word je dus wakker. En dan haalt je het doek van de kooi. En dan gaat de haan dus kraaien.
1: Ja.
0: Ja. Maar in die haan die blijft dus maar doorkraaien. En hoe zet je zo'n haan dan af? Nou, dat is heel eenvoudig. Gewoon een hekje omdraaien.
1: Nou.
0: Goed, meneer Bollekamp. Interessant om dat zo eens eventjes te horen. Fijn u even gesproken te hebben. Ik wens u een fijne reis terug naar Preston Palace. En wie weet, tot een volgende keer. Goedemiddag.
1: Nou ja, dit waren weer de verhalen die weer nergens over gingen.
0: Ja, is het gelukt om een verhaal te maken wat nergens over ging?
1: Gemaakt. Dit neemt toch aan dat dit uit de echte waarheid heeft
0: Maar je moet wel weer produceren. Je moet die man uitnodigen. Het is een heel proces.
1: Ja, dus. Ja. Ging uiteindelijk wel ergens over.
0: Het gaat. Ja, nou precies. Ja.
1: Ergens.
0: Moet je niet denken dat het zomaar wat is.
1: Nee, nou ja. Frans Duits die heeft ook een liedje geschreven die nergens over ging. Ja, volgens mij iets met een 5 in een klok. Nou, volgens mij zit altijd een 5 in een klok. Want anders kun je nooit 5 uur krijgen.
0: Ja.
1: 5 's ochtends.
0: En zelfs een klok die stilstaat geeft nog 2 keer per dag de juiste tijd aan.
1: Ja, daar
0: hebben we over nagedacht.
1: Nou. Ik zal voorstellen dat Frans zijn liedje mag gaan zingen, toch? Of zullen we Frans maar gewoon lekker laten zoals hij is?
0: Laat hem maar zingen. Laat hem maar even gaan, die jongen.
1: Ja. Nou, laten we hem dan maar lekker knutselen. Ja,
0: hij zit te trappelen voor de deur. Laat die man er ook in.
1: Kom maar hoor. Ja.

0: Feed you.
1: Ja, prachtig. Hey, geweldig. Ja, hey. Ja, klinkt een beetje echt op Jouke. Als je een beetje zo gaat praten, dan klinkt het een beetje als wel Jouke.
2: Ik kan wel een klein beetje Jouke na gaan doen hoor. Want ik kan ook wel erg druk praten en mezelf leuk vinden op de radio.
1: Ja. Hé. Wat geweldig, hè. Altijd weer gezellig zo.
2: Ja. Ja.
1: Nou, het eerste uur, twee uur, alles zit weer voorop.
3: Ja. Het was weer een geweldig programma. Blij dat jullie allemaal hebben geluisterd. Dat was natuurlijk weer uniek. Ik bedank aan alle onze medewerkers hier zo.
2: Ja hoor.
1: Ja, maar voor...
2: Gezellig.
1: Ja, gezellig.
3: Gezellig, hè?
1: Het was weer gezellig.
3: Nou, ontzettend.
1: Gezellig.
3: Nou ja, ontzettend. Ja. Het was gewoon gezellig.
1: Oké, okay, nou vooruit. We gaan weer terug naar normaal. In ieder geval iedereen die hier zit, bedankt voor het aanwezig zijn.
2: Ja, jij ook weer bedankt voor het aan de knopjes zitten.
1: Het, voor het eerst achter deze schermpjes en knopjes.
3: Ja, het ging weer vlekkeloos.
1: Nou, het ging weer super. Ik hoop als meneer weer terugkomt dat hij even iets meer uitleg geeft de volgende keer.
3: Het gaat elke week hetzelfde. Het gaat elke week niet.
1: Ja, nou, vooruit. In ieder geval Roy, jij komt zo meteen nog even aan bod. Maar Jan Hendrik, bedankt voor het programma in elkaar flansen.
2: Ja, nou ja, geen dank. Dat hoort erbij, hè?
1: Ja, dat is jouw taak. En dan hebben we nu nog het beruchte stukje van...
3: Jij trouwens nog bedankt voor jouw...
1: Ja, dat is net gedaan.
2: Ja.
3: Okay. Oh, was ik even... ik zal even naar buiten te luchten. Ja.
2: En Jouke, bedankt voor het niet aanwezig zijn en het niet goed uitleggen van alle
1: nou,
2: onderdelen.
1: Hij heeft het wel goed uitgelegd hoe we moeten hem opstarten, maar de rest niet. Maar oké. Okay. Dus, we gaan door naar het welbekende duivenmuziekje. We hebben geen lachband, dus je moet wel echt grappig
3: zijn. Nee, jullie moeten echt... Ja, deze, nou, ik begin even met om erin te komen gelijk met een knaller.
1: Nou, daar komt het, hoor.
3: Het is echt de luxe.
1: Anders is Bonnie er ook nog.
3: Ik heb er 6, maar het is echt... Oh, ook weer eentje van Albert Keuter is ingezonden.
1: Ach, nou, Albert heeft...
3: Het is een beetje te vast, maar er zijn er 6 ingezonden. En ik begin even... Ik trap af met de grappigste. Ingezonden door Hans Bulkblad. We hebben wat gelul gehad met treinen, hè, van de week.
1: Ja,
2: ja.
1: Ermelo en zo, ja.
3: Oh, Ermelo op de hoogte. Je kent dat, dat is vlak naast het station.
1: Naast het GGZ-kliniek.
3: Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar het was op de Horsterweg. Dus dat is aan de andere kant. Maar hij is die trein nog niet veel vaar kunnen maken.
1: Nee.
3: Dus vlak naast het station.
1: Dus dat scheelt.
3: Dat scheelt. Maar Hans Bulkblad, die heeft... omdat het programma zo actueel is.
1: Ja.
3: Komt-ie. Na een lange, vermoeiende werkdag zat een vrouw in de trein op weg naar huis en sloot haar ogen. Toen de trein het station uitreed, haalde een jonge man die naast haar zat zijn mobieltje uit zijn zak en begon op luide toon te blaren. Hoi liefje, hier Frankie. Ik zit in de trein. Ja, ik weet dat het de trein van alle 7 is en niet die van alle 5. Maar de vergadering liep uit en... Nee, schatje, niet met dat blondje van de afdeling betalingen, met de baas. Nee, honnepom, jij bent de enige in mijn leven. Ja, echt, ik zweer het. Een kwartier later was hij nog steeds op luide toon aan het praten, toen de vrouw die naast hem zat er genoeg van had. Ze leunde naar hem over en zei dicht bij de telefoon: Frankie, hang die telefoon nu op en kom terug in bed.
4: Nee.
3: Ja. Oh. Ja, ik vond het sterk. ingezonden door Ger Krul. Een boer is op zijn land bezig als een man hem aanspreekt. Als ik over het land mag lopen, kan ik de trein van 9:15 nog halen. Mag dat? Natuurlijk, geen probleem, zegt de boer. En als de stier u in de gaten krijgt, haalt u de trein van 9:30 ook nog wel.
2: Ja, ja, hij gaat de stier achter hem aan natuurlijk.
3: Ja, he, he, he.
2: Jongen, die is wel heel fout.
1: Ja. Gaat u maar verder.
3: Ja, ik had beter niet met die beste kunnen beginnen, denk ik.
1: Beter met de slechtste kunnen beginnen.
3: Harry Beuk. Die
1: oh, is hij er weer?
3: Harry Beuk, ja, wie kent hem niet. In de trein van Amsterdam naar Brussel vraagt een dame aan de controleur... Waarom worden we in deze trein zo door elkaar geschud? Dat komt, zegt de conducteur, omdat hij in de laatste wagon zit. Ik vraag me af waarom de maatschappij die laatste wagon dan niet afschaft, mompelt de dame.
4: Nee.
3: Nou, Truus Binnenband.
2: Die is Truus Buitenband.
3: Nee, dit binnenverband. Truus Binnenverband. Er zitten 2 automobilisten met elkaar te praten, zegt de ene. De trein is eigenlijk zo slecht alternatief nog niet. Hoezo, vraagt de andere. Nou, het is dan wel 2 keer zo duur als de auto, maar het duurt dan ook wel 2 keer zo lang.
4: Nee.
3: Ja, nou, dan tenslotte ingezonden door, wie kent hem niet, Albert Keuter. Wonen op de Schelde, nou, maakt het niet uit. Er is een klant aan de beurt bij het loket en die zegt, mag ik een retourtje? Zegt de loketist, waar naartoe? Zegt de klant, ja, naar hier natuurlijk.
4: Nee.
0: Snap je hem? Een retourtje. Snap je hem?
3: Geweldig.
0: Ja, nou, dan heb ik toch afgesloten met een leuk mopje. Ja. Nou, we beginnen en eindigen met een topmop.
1: Ik heb ook een mop.
0: Oh nee, nee, laten we nou eindigen met een topmop. Niet die moppen van jou.
1: Nou, daar komt er een. Ja. Twee aardappels lopen over straat. De ene aardappel is hard aan het huilen. Vraagt de aardappel aan de ene: waarom huil je zo? Hij snikte en hij zei: mijn papa zit in de puree. Ja.
0: Ja, Hendrik, snap je? In de puree, aardappel, puree. Ja. Snap je? Ja, lach, ja, lach dan.
2: Snap hem.
0: Ja.
1: Wist je dat er, weet je waarom scholen altijd ondergronds gebouwd worden?
0: Dan kunnen ze dieper nadenken.
1: Ja.
0: Die hoor ik van de week ook al.
1: Oh, weet je dat? Nou ja.
0: Wat staat hier?
1: Dat weet ik niet.
0: Ik weet het niet meer.
1: Dat zal wel. In ieder geval, beste luisteraars.
0: Beste luisteraars, jongens en meisjes.
1: We kunnen nog twee liedjes in doen als we willen.
0: Zijn we zo vroeg?
1: Ja, we zijn nog veel te vroeg.
0: Dat schema, je hebt er... Hoe kan dat nou dan weer, dat je niet uitkomt?
1: Nou, heb je nog een leuk nummer, verzoeknummer? Waarom belt nooit iemand voor... Oh ja, de telefoon doet het niet.
0: Ik ben wel net gebeld... toen jij zei van, er luistert geen hond. Nee, ben ik begon de hond te blaffen, dus je luistert wel.
1: Heeft er iemand die hier nu luistert, die mijn persoonlijk nummer heeft... en muziek, een bekende leuk liedje?
0: Nou, heb je geen mooi liedje van de deurzakkers of zo?
1: De deur.
0: De havenzangers.
1: Ik doe gewoon de deur. Deur. Achter dichte deuren.
0: Dat is een topnummer.
2: Oh, niet, maar de dichte deur?
1: In de vis.
0: Nee, in de vis? Nee.
2: Nee, de dichte deur is toch al dicht.
1: De dichte deur?
2: De deur dicht. Liever want de deur is altijd dicht.
1: Ach.
0: Ja. En het bleef ook dicht.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Heb je er al een liedje in gedouwd?
1: Ik heb er al wat eentje in gedouwd, maar moet ik er nog eentje hebben? Heeft er nog iemand een leuk nummertje?
0: Wat hebben we nog meer? We hebben bijvoorbeeld...
1: Ja, hier kun je al je nummers vertellen. Vertel me wat je echt al op je hart hebt, wat je wilt.
2: Nou
1: Frans-Duits.
2: Ik zeg niks.
0: Iets van normaal, net als gisteren.
1: Normaal.
0: Ja. We zijn weer dronken geweest, net als gisteren. We kregen weer ruzie in de kroeg, net als gisteren.
1: Normaal.
0: We werden opgehaald door de politie, net als gisteren.
1: Van normaal. Heb ik deurdonderen. Hiki Kowan.
0: Ah, nee.
1: Ik moest pissen.
0: Ah, nee.
1: Mama, waar is mijn pis?
0: Nou, doe die er maar.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, doen we die er even.
2: Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje, ben ik kwiet.
1: Nou, beste mensen.
0: Beste mensen. Ja, we gaan
1: er
0: vast.
1: We gaan er gewoon van afsluiten. Ik ben er helemaal klaar mee.
0: Dit is niet normaal meer, maar... Het is niet normaal meer, maar we draaien toch.
1: Als we nu heel lang stil zijn, dan gaat het vanzelf over naar de volgende nummer.
2: Ik wil naar huis, wel nu meteen. Hey.

Doral Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één

0: zetel minder. Christensen hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM.

0: Nou, vooruit. Naar hier dan.
1: Zo, heren. Daar gaan we dan weer, hè? Ja, eens kijken wat voor problemen we tegenkomen in het land, hè? Ja. We gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak. En daarmee zullen ze het moeten doen.
2: Zo is het.
1: Ja. Wij zijn de rijder, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van het kadaster zitten op de achterbank. Ja. Nou heren, waar gaan we deze keer naartoe?
3: We gaan deze keer naar mevrouw Pietersen.
1: Mevrouw Pietersen.
3: Ja, de buurman heeft een muurtje, die is 2 centimeter te hoog.
1: 2 centimeter te hoog? Ach,
3: ja,
1: heren.
3: Oh, hier, ja.
1: Ja, hier is het. Ja. Is dat te hoog? Moet u daar meten?
3: Dat hoef ik niet na te meten.
1: Nou, dan doe ik meteen uitspraak. Ik zou zeggen, weg met dat muurtje.
3: Waar gaat het muurtje?

0: Waar gaan we nu weer naartoe?
1: We gaan nu naar de familie De Bruin.
0: De Bruin.
1: Daar staat een tomatenkas van de buren. En die staat 3 millimeter bij haar in de tuin.
0: Ach jee, kijk, zie je wat staan. Hier is ze.
2: Wat gaan we daar doen?
1: Ik heb wel een idee.
0: Ja, heb je een idee? Wat gaat u eraan doen?
1: Hop, daar gaat ie.
3: Wij zijn de rijdende rechter, we rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
4: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
3: En de heren van Kadaster zitten op de achterbank, ja.
1: Tussendoortje als het mag.
0: Tussendoortje.
1: Het gaat over mevrouw De Wilde.
0: Mevrouw De Wilde.
1: Bloemendaal.
0: De Bloemendaal, ja.
1: Nou, haar man is bij haar weggelopen.
0: Wat verschrikkelijk.
1: Oh ja, kijk, daar staat ze op de hoek daar. Dat is ze.
0: Is dat die mevrouw?
2: Weggooien.
0: Nou, dan kan ik haar man geen ongelijk geven.
1: Gauw
0: vergeten. Volgende zaak, mensen. Waar gaan we nu naartoe?
1: We zijn nu onderweg naar de familie Breedveld.
0: Breedveld
1: is Zandvoort.
0: Zandvoort.
1: Die hebben last van een carillon in de klokkentoren naast hun huis.
0: Oh, wat vervelend. Is dat hem, de klokkentoren?
1: Ja, dat is hem.
0: Wat doen we? Wat wachten we op het hele uur?
1: Nou, ja, dat is wel zo netjes, denk ik.
0: Ja, even wachten tot hij gaat slapen.
1: Daar gaat hij.
0: Ja, daar gaat
2: hij. Hij slaapt.

0: denk ik. Ja, zullen we gaan maar even kijken naar Witte de Wit in Enschede. Daar vallen de bladeren van de kastanjeboom van de buren in de tuin van mevrouw Vermeulen.
1: Is het hier? Hier moeten we zijn.
0: Ja, hier moeten we zijn.
1: Een flinke boom, zeg. Wat een bladeren.
0: Daar heb ik wel een oplossing voor.
1: Ja, dan heb je daar een oplossing. Gaat u dan?
0: Even gaan.
1: Nou, wat gaat u er even uit? Wat bent u van plan? Maar hallo, rustig, rustig, rustig.
0: Zo, ook weer opgelost.
2: Urk FM, hou.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoet komen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Nou ben ik het zat. Nu ga ik er werk van maken.
1: Met Henk.
0: Hallo Henk, je spreekt met Siep van der Kast.
1: Van der Kast? Nooit van gehoord.
0: Henk, je wilt niet geloven wat mij allemaal is overkomen de laatste tijd. Ik heb een rechtszaak verloren. En iedere avond worden er cavia's bij me in de brievenbus gestopt. En dan die berichtjes die ze op mijn mobiele telefoon door sms'en. Het is verschrikkelijk.
1: Nou.
0: En de Elfstedentocht gaat ook al definitief niet door. Zegt Piet Paulusma tenminste.
1: Dat moet hij toch weten?
0: Terwijl het toch zo goed gaat met Friesland. Heerenveen, Twaris, noem maar op. Wist je trouwens dat de grijze ruiskluiven sinds jaren weer gezien...

0: Ik wou je wat vragen. Kan dat nou allemaal maar zo? Dat iedereen je overal van beschuldigt en dat ze dan dingen over je gaan zeggen die helemaal niet waar zijn?
1: Ja hoor, dat kan.
0: Stel dat u een liedje componeert en iemand anders gaat er dan opeens een heel ander verhaaltje op maken. Dat kan toch zomaar net?
1: Hoezo? Nee, je moet zelf wat gaan verzinnen. Ben je dan waars, Gochem?
0: Wat zegt u? Ik spreek toch met Henk?
1: Ja, zeker. Nou.
0: En je kan deze dagen niemand meer vertrouwen, Henk.
1: Ja.
0: Wat denk je? Sta ik van de week hoedje te wappen in Bellicum?
1: Ja.
0: Valt mijn tutje hobber in het water?
1: Ja.
0: Nou, je kan krek niet truwen in de stenstoot.
1: Nee, dat is me dadelijk.
0: Dus ik kom daarna het water uit, word ik bijna door een tractor aangereden. Nou, je krenkt er een piep in, Ster.
1: Een groot hek eromheen, dat is het beste.
0: Weet u, ik ben een hele grote fan van jou.
1: Ja.
0: Ik lees al je verhalen.
1: Dat is hartstikke waar voor je.
0: En nou dacht ik zo, is dit nou niet een leuk stukje voor in de krant?
1: Wat?
0: Ik spreek toch met Henk van der Meijden?
1: Nee, met Stubbe! Henk, Stubbe!
0: Oh shit, dat kan er ook nog wel bij, een verkeerd nummer.
2: Leven gaat niet over rozen.
1: Zo! Met Dickie van der Meijden!

0: Dus die nozen die kon er eigenlijk niks aan doen. Hè? Maar daar gaat het nou niet om. Harry van Rij, dat is de voorzitter van PSV. Daar komt hij aan.
1: De no-

0: zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep, nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Oudeke. Ja, ja, Oudeke.
1: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.